0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorden raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn twee huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had het rood moeten zijn. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En dat was het nieuws op 538.

beetje wel eens hard gegaan, hè, de laatste twee jaar. John Summit, Hela, je hoorde Where You Are op Radio 58. Appje van Celine. Dennis, lekker bezig. Ik zit in de nachtdienst, in de security, in een hotel in Amsterdam. En 58 staat luid aan. Kijk, dat zijn berichten. Speciaal voor jou nu, Fisher.

man van de Redback Spiders. Fisher, Tones and I, Favor op Radio 58. En dan de nieuwe Dance Smash. En toevallig ook de Tune of the Week. Bij Tomorrowland One World Radio. Dit is Lost Frequencies en zijn nieuwe Live It All.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Door het noodweer dat de afgelopen uren over het land trok, is in Coevorden iemand zwaar gewond geraakt. Een boom viel op een auto. Vooral in het midden van het land kwamen meldingen binnen van stormschade. In Apeldoorn werd een drakenbootfestival vroegtijdig beëindigd door noodweer. En inmiddels is code oranje overal weer ingetrokken. In Woerden is een grote brand uitgebroken in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd, maar ze konden ter plekke worden nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of blikseminslag de oorzaak is. Door bliksem ontstond wel brand in 2 huizen in Hooglanderveen, bij Amersfoort. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden en toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Het is toch maar de vraag of Frenkie de Jong vanavond op het veld staat wanneer Oranje tegen Zweden speelt op het WK. Tijdens een training botste hij tegen Quinten Timber en Frenkie heeft nu lichte klachten. Marokko heeft net met 1-0 gewonnen van Schotland. Oud-PSV'er Saibari schoot hem er al na 2 minuten in. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En dat was het nieuws op 538.

2011. Wat weet je daar nog van? André Kuipers ging voor de tweede keer de ruimte in. Nederlandse mannen werden uitgeroepen tot de langste ter wereld. Van teen tot kruin, voor duidelijkheid. En deze hit van Rihanna hoorde je door je speakers. Where have you been? In de 538 Weekend Mix. De perfecte aftrap van je weekend. Hallo, mijn naam is Marnix. Summer Jam hoor je zometeen. Ook de nieuwe van Calvin Harris en Jazzy komt eraan.

en Clooney, Free Your Mind in de 538 Weekendmix. Volgende week vrijdag gaat de 90s Top 1000 bij 538 van start. Jij kan jouw favorieten nog doorgeven via 538.nl. En komende week maak je ook kans op dat zeer exclusieve 538 trainingspak. Geloof me, die wil je winnen. Dus 538.nl, ga daar naartoe, geef jouw favorieten door. En dan vanaf volgende week vrijdag de 90s Top 1000. Het origineel van deze komt daar ook uit. Dit is New Religion.

is dat we al een goaltune hebben op het WK voetbal. Maar anders had deze ook wel gekund hoor. Topic, A7S Better Day in de 538 Weekend Mix. Marnix hier, de hits van 538 kriskras door elkaar heen. Afrojack, Sia, Guetta, hoor je zo meteen naar Teddy Swims, Mr. Know It All.

Funk en One More Time in de 538 Weekend Mix. Hallo, Marnix hier, op de plek van Jordi. Die is even op vakantie. En de hit van 538, die kreeg hij niet mee door de douane. Gelukkig maar, want je hoort ze hier. Alesso, zometeen Jennifer Lopez en David Guetta. Don't

Reinier Zonneveld, Loco Loco in de 538 weekendmix. Morgen de tweede poolwedstrijd voor het Nederlands elftal op het WK. En als je de Nederlandse artiesten van 538 ook in een elftal zal zetten, dan zou Tiësto topscorer zijn. Ja, top. Je hoort hem nu.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Door het hele land zijn de hulpdiensten druk geweest met stormschade. In Twente kreeg de veiligheidsregio 170 meldingen binnen. Onder meer over omgewaaide bomen en afgewaaide daken. In Noord-Holland is het festivalterrein van Juliana Pop in Juliana Dorp zwaar beschadigd. En in Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt vandaag of morgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. En daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. Bondscoach Ronald Koeman heeft toegegeven dat zijn wissels in de WK-wedstrijd tegen Japan niet goed waren. In de persconferentie voor de wedstrijd tegen Zweden zei hij dat de wissels niet het gewenste effect hadden. Er was kritiek op Koeman omdat hij snelle spelers van het veld haalde en er langzame voor in de plaats zette. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. Kans op een bui is vandaag klein. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf volgende week vrijdag.
2: De 538 90's Top 1000.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok, heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp, Noord-Holland, raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning en een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen, bij Amersfoort, was er brand in twee huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland, en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. En de VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. Kans op een bui is vandaag klein. En dat was het nieuws op 538.
1: 538.
0: Vanaf volgende week vrijdag.
1: De 538 90's tot 1000.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp in Noord-Holland raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen bij Amersfoort was brand in twee huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Een treinongeluk in de buurt van Londen heeft een machinist het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond, 11 zijn er slecht aan toe. Het lijkt erop dat de twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen de een moest stoppen, waarschijnlijk door een fout in het seinsysteem, deed de ander er tegenaan. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. Dit was het nieuws op 538.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
6: Kippie.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: 1 ijs koffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
18: De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
25: Dat gaan we vieren.
24: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas.

0: 90's top 1000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue... met 58% korting. Dat is toch schitterend?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook! Uit de meterkast!
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
3: Precies! Worstje?
2: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
3: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
2: Nee,
3: meerdere
2: nee,
3: worstjes.
2: Dankjewel.
3: 20 worstjes.
2: Ik hoef geen worst.
3: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
2: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
3: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
2: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
14: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: 538 Nieuws.
24: 7 uur.
25: Het heeft vannacht op verschillende plekken in het land flink geonweerd. De brandweer had de handen vol aan meldingen over schade, wateroverlast en blikseminslagen. In Flevoland en omgeving ging er een NL-alert uit, waarin mensen werden opgeroepen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaar. Door blikseminslag ontstond vannacht op verschillende plekken brand. Dat gebeurde onder meer in Hooglanderveen bij Amersfoort, in het Gelderse Uddel en in Leek in Groningen. In het Utrechtse Woerden was een grote brand in een huis en daar kregen meerdere mensen rook binnen. Het is nog niet helemaal bekend of ook die brand door bliksem kwam. Nu de goudprijzen stijgen, ziet verzekeraar Interpolis een forse toename van het aantal woninginbraken, schrijft de Telegraaf. Dieven zijn niet meer zoals vroeger op zoek naar computers of andere elektronica, maar nemen nu vooral sieraden en horloges mee. Goud is makkelijker te verkopen en levert ook meer op, zegt een expert. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel één wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is nu door naar de laatste 32. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. Dit was het nieuws op 538.
26: Dan het verkeer op Flitsmeister met uiteraard rustig op de wegen geen vertraging. En wel een controle op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Oudekerk aan de Amstel 33.6. En de A10 Diemen richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam-Duivendrecht opgepast bij 15.8.
27: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
28: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
29: Radio 538, official supporter van de KNVB. Wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.

7 uur geweest, wakker worden met de beste muziek. Zometeen de favorite van Cameron Whitcomb. Naar Marshmello en Jelly Roll nu. Radio 5.

Zo, een hele zonnige goedemorgen. Heb je de storm een beetje overleefd? Heel eerlijk, het is wel lekker om mee in slaap te vallen, toch? Die onweer, gewoon een beetje dat gedonder zo. En dat getik van die regen zo tegen de ramen. Het ging wel echt flink tekeer, hoor. Ik reed hier net de wijk in Hilversum door. En ik reed overal langs boomstronken, bladeren, takken, zand. Echt als een beetje alsof we verwoest zijn. En gisteravond hoorde ik ook de ene naar de andere sirene. Bij mijn ouders thuis ook de stoppen doorgeslagen. Dus nou ja, ik hoop dat het niet te veel schade heeft aangericht. En dat iedereen oké is. En nu in ieder geval weer een gezellig, lekker vroeg zonnetje, toch? Mooie dag voor de boeg. Dat kan ook bijna niet anders, want het is de tweede wedstrijd van, nou ja, voor onze Oranje Leeuwen tijdens het WK. Die Zweden die staan vanavond op het programma om als een lekker IKEA gehaktballetje in de pan gehakt te worden. Ja, toch? Goedemorgen, mijn naam is Julia. Dit is de nieuwste Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op 538.

0: Officieel begint hij morgen pas, hè? De zomer, maar met zo'n zonnetje buiten en een ander op je radio, ja.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Komt hij al wel dichtbij, toch? Hey, Katy Perry die heeft de liefde gevonden bij de voormalige Canadese premier Justin Trudeau. En de grote vraag is, houdt deze romance ja, dan langer stand dan de gemiddelde sterrenrelatie? Want volgens onderzoek duurt een Hollywood-relatie gemiddeld slechts 72 dagen. Ja, dat is korter dan sommige zomervakanties dus. Maar hey, liefde laat zich niet voorspellen, want die mijlpaal hebben Katie en Justin inmiddels al ruimschoots gehaald. De twee die worden namelijk al bijna een jaar samen gezien en lijken nog steeds gelukkig. Dus nou ja, misschien bewijzen deze twee dat de statistieken ook maar gewoon cijfers zijn, toch?

0: Fleming, Meteor en Niet Nodig op Radio 538. Hey, als je recent iets bent verloren en je baalt nog steeds dat je het niet hebt gevonden en nog steeds kwijt bent, straks een verhaal die bewijst dat je de hoop nooit op moet geven. Nee, en ook het WK-anthem Die Die, Let's Go Shakira onderweg.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
3: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
13: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
12: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
15: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
16: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
20: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
21: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
23: Pittig en toch smeuig. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
24: Ja.
0: Ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

Dark Amber en Belong Together op Radio 538. Hey, wat is er nou vervelender dan dat er iets van je wordt gestolen? Ja, misschien op een Lego-blokje stappen of zo, weet je wel. Maar daar houdt het ook wel ongeveer op. Een hele dag kan dan echt verpest zijn als er iets gestolen is. Al is het een lipgloss, weet je wel. Daar kan ik zo zuur van zijn. Volgens onderzoek krijg je minder dan 10% van de gestolen spullen ooit terug. Dus als iets weg is, dan ga je er meestal vanuit dat het, nou ja, dat je het gewoon nooit meer terugziet. En dan ga je gewoon even in je hoofd emotioneel afscheid nemen. Maar deze week was daar Antonio uit Italië. En dat is wel een mooi verhaal. Zijn brommer die werd gestolen toen hij 17 jaar oud was. Dat was in 1984. Dus Ronald Koeman die speelde nog bij Groningen. De gulden bestond nog niet. En niemand wist nog wat een smartphone was. Maar ja, toch kreeg Antonio deze week zijn brommer terug. Na 42 jaar, dat is nog mooi. Tijdens een verkeerscontrole hield de politie de man zonder kenteken aan. En via een chassisnummer kwamen ze uiteindelijk bij de rechtmatige eigenaar. Antonio! Ja, zo zie je maar, geef de hoop nooit op. Misschien duikt die ene sok uit de was ook ooit nog op, toch? 538 Topic, Becky G, hoor je nu.

0: Hey, wat vind je leuker? WK kijken in de kroeg tussen de plakkende mensen of thuis?
1: Jouw weekend, jouw 538.
0: Ja, heel eerlijk, ik ben echt een kroegtager. Maar ik denk dat als je thuis echt goed hebt geregeld, dat het wel gewoon relaxter is, toch? Nou, goed nieuws. Vanaf maandag maak je bij de 538-ochtendshow vol kans op WK-kamerjassen, boodschappenchecks en barbecues. En dat is nog niet alles, want op donderdag maak je ook nog eens kans op een WK-kamerfeest bij jou thuis met een optreden van Samuel Welten op de avond van de wedstrijd Nederland tegen Tunesië. Weet je wel, die ene om 1 uur 's nachts. Dus nou ja, wil je punten scoren bij je maten en een vette huisfeest hebben georganiseerd zonder al te veel moeite te doen? Luister dan vanaf komende maandag naar de 538.

0: Grande and the Love of My Life. Hey, vanaf volgende week vrijdag de 90s top 1000 hier bij Radio 538. Je kan stemmen op jouw favorieten via 538.nl. En doe dat, want ik ga zo meteen iemand terugbellen die het exclusieve 538 90s trainingsjack gaat ontvangen. Dus geef je favorieten door via 538.nl. En ook de nieuwste Last Frequencies, de Dance Smash, zo meteen bij je.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Vandaag goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
7: Dat gaan we vieren!
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Het WK voor Oranje is nu echt begonnen. Vanavond speelt het Nederlands elftal in Houston de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Samen met heel Nederland staan wij achter Oranje. Veel succes namens partners van de KNVB.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Trotse partners ING, Nike en Staatsloterij wensen Oranje veel succes.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538-ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van €200 en je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
17: De leeuw komt eraan. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 538 Nieuws,
4: 8 uur.
5: Op verschillende plekken in het land hebben mensen last gehad van het noodweer dat gisteravond laat en vannacht overtrok. De harde wind rukte daken los en bomen kwamen op de weg en op auto's terecht. In Coevorden raakte iemand daardoor zwaar gewond. Door blikseminslag braken her en der branden uit. In het midden van het land was er een NL-alert. Ook het treinverkeer is getroffen door het slechte weer. Op een aantal plekken, zoals tussen Hogeveen en Bijlen in Drenthe en tussen Zuidbroek en Veendam in Groningen, is het spoor versperd door bomen en takken. En dat zorgt voor uitval en vertraging. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Ondanks een nieuw bestand tussen Israël en Hezbollah zijn in het zuiden van Libanon vannacht zeker 5 mensen gedood door Israëlische aanvallen. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie gebruikt. Die trof onder meer huizen. En ook Turkije ligt eruit op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella verloor met 0-1 van Paraguay en na eerder verlies is die daardoor uitgeschakeld in groep D. Paraguay scoorde al na een minuut en het lukte de Turken ondanks kansen niet om de gelijkmaker of meer te maken. Vanavond staat Oranje tegenover Zweden. Het wordt een warme tot zeer warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden en 24 tot 27 graden in de Randstad. In de oostelijke provincies kan het opnieuw 30 graden of iets meer worden. Dit was het nieuws op 538.
6: Situatie op de weg dan met geen vertragingen. Wel een controle op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Oudekerk aan de Amstel 33.6. Ook de A2 Maastricht richting Echt bij Geleen 235.9. De A9 ook maar richting Haarlem bij Beverwijk opgepast bij 52.5. En tot slot de A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid op de rem bij 9.5.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Vanaf volgende week vrijdag.
7: De 538 90's Top 1000.
6: Stemmen op je favoriete 90's hits. Doe je op 538.nl.
7: Julia van Rijndam.
8: Goedemorgen, 8 uur geweest.

0: Somjeu en Morning.
1: De 538. 90's
0: tot 1000. Ja, vanaf vrijdag gaan we los. Dan verandert de 538 in één grote 90's party. De 1000 allergrootste muzikale knallers uit die tijd in de 90's tot 1000 dus. Je kan stemmen op jouw favorieten via 538.nl. En doe je dat, dan maak je kans op een exclusief 538 90's training jack. En dat is echt een vet ding, jongen. Dat is echt zo'n gabberding, weet je. Een beetje zo'n Aussie van vroeger. Patty, die heeft ook gestemd. Patty, goedemorgen.
2: Morgen.
0: Hallo, ben jij een beetje een ochtendmens?
2: Ja, want ik heb 3 kids, dus mijn wekker gaat altijd om 6:30.
0: 6:30, zaterdagochtend. Voor de kids. Ik heb me altijd laten vertellen, je krijgt er zoveel voor terug.
2: Ja.
0: Hey Patty, jij hebt gestemd op jouw favoriete 90's tracks voor de 90's top 1000 vanaf komende vrijdag te horen hier bij Radio 538. Wat is je favoriet van je stemlijstje?
2: The Boy Is Mine van Bradley en Monica.
0: Ja, die is goed, hè?
2: Ja, die blijft echt leuk.
0: Heb je daar dan ook een bepaalde herinnering bij?
2: Ja, ik kan me nog herinneren dat wij de musical van... was het de musical of was het van groep 8 iets? En toen moesten we optreden, de Bonte Avond hadden we toen. En toen moesten we dat inderdaad zo, ik tegen een vriendinnetje moesten we dat nummer zingen.
0: Oh echt?
2: Ja. Ja, dan moest je een beetje concurreren met elkaar, hè. Ik weet nog wel dat we echt met die grote witte Spicebulk schoenen daar stonden. Ja, was superleuk.
0: Maar wie had uiteindelijk de strijd gewonnen?
2: Ja, ik natuurlijk.
0: Ja, oké, heel goed, Patty. Trots.
2: Ja.
0: Hey, ik ga hem voor je draaien. En als dank voor het stemmen komt het exclusieve 538 90's jack naar je toe.
2: Nou, echt helemaal geweldig.
0: Ja, dat is echt een vet ding, hoor.
2: Ja, ik denk dat ik, dat ik daar een zoon heel erg blij mee ga maken.
0: En stiekem ga je het zelf ook dragen, denk ik.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dankjewel voor het stemmen. Daar gaan we wel zeker mee pronken.
0: En terecht. Hey, ik ga voor je draaien. Je gaat hem ongetwijfeld terug horen in de 90's top 1000 vanaf komende vrijdag dus hier bij Radio 5.

Nou, afgelopen week is ze als jongste vrouw ooit opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. En in haar speech zegt ze van, liedjes schrijven is het makkelijkste wat ik ooit heb gedaan. Ja, en daar dan miljoenen mee harken, ja, dan heb je het goed voor elkaar, toch? Je hoorde Taylor Swift en Elizabeth Taylor op 538. Goedemorgen, een warme dag met temperaturen tot 30 graden voor de boeg. Mijn naam is Julia en dit is Sam Veld samen met Lucas en

0: Hij is weer helemaal terug, hè, Calvin Harris. Echt een goede nieuwe plaat. Samen met Jazzy hoorde je Satisfy op Radio 538. Hey, wist je dat Teddy Swims eigenlijk helemaal niet blij is met zijn naam? Zometeen hoor je meer details.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Wat een geld.
5: 18.000.
6: Wat verdikken we.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.crowen.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
17: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
20: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
21: Een ijskoffie voor mevrouw.
20: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
22: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

wedstrijd van Oranje om 7 uur vanavond tegen Zweden. En het wordt vandaag rond de 34 graden in Houston, las ik. Waar het ook heel erg vochtig is. Dus daardoor ligt de gevoelstemperatuur ook nog eens 10 keer zo hoog. Het wordt een taaie voor onze Oranje Leeuwen. Maar gelukkig krijgen ze extra drinkpauzes. Waarin trouwens de FIFA echt extra veel geld harkt. Dus het is eigenlijk een beetje een win-win situatie. Even kijken wat ik in mijn appie heb gezegd. Volgens mij 2-2. Maar ik moet zeggen, ja, ik denk toch wel echt dat we deze gaan pakken. Dus dan zeg ik toch 3-2 voor Nederland. Maar dit is echt de reden waarom ik 4000ste sta van de 5000 in de 538 WK pool, Scorrito. Je hebt ook helemaal niks aan mij. Ik weet ook helemaal niet zoveel van voetbal, joh. Het is echt alsof zeg maar, iemand die nog nooit heeft gekookt de finale van heel Holland Bakt opeens moet gaan jureren, weet je wel. Nou, laten we hopen dat Nederland gaat winnen vanavond. 538, Hansen, hoor je nu. En Mbap.

Ja, hij staat dit weekend op Pinkpop, hè? Mr. Teddy Swims. Maar wist je dat hij zijn artiestennaam eigenlijk helemaal niet zelf heeft gekozen? Nee, Teddy die heet eigenlijk Jaten Dimsdale. Ook wel een vette naam, vind ik. Maar een vriend die vond dat geen goede pakkende artiestennaam en zette gewoon zonder overleg, zeg maar, Teddy Swims op een flyer voor een optreden. En toen was het, ja, klaar, besloten gewoon. Ja, en Teddy zelf, die vindt het dus helemaal niks, die naam. Sterker nog, hij zegt dat hij die naam eigenlijk nooit echt leuk heeft gevonden. Alleen ja, probeer na 42 miljoen maandelijkse Spotify-luisteraars nog maar eens terug te gaan naar Jaten, toch? Ja, dat werkt helemaal niet, joh. Nou, de mooiste vind ik ook nog dat Swims staat voor Someone Who Isn't Me Sometimes. En het is best wel diepzinnig voor iemand die vernoemd is naar een knuffelbeer, toch? Jordan zette gewoon zonder overleg, zeg maar, Teddy Swims op een flyer voor een optreden. En toen was het, ja, klaar, besloten gewoon. Ja, en Teddy zelf, die vindt het dus helemaal niks, die naam. Sterker nog, hij zegt dat hij die naam eigenlijk nooit echt leuk heeft gevonden. Alleen ja, probeer na 42 miljoen maandelijkse Spotify-luisteraars nog maar eens terug te gaan naar Jaten, toch? Ja, dat werkt helemaal niet, joh. Nou, de mooiste

Desire op Radio 538. Met zometeen het beste van de 538 ochtendshow. Marnix neemt je mee door alle hoogtepunten van afgelopen week. Met zometeen de sterspeler van Nederland die geen voetbal aanraakt. Wie dat is, hoor je zometeen. Ik spreek je daarna om 12 uur weer gezellig tijdens Martijn en Julia. Ga

0: 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
7: Precies. Worstje?
6: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
7: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
6: Nee,
7: meerdere
6: nee,
7: worstjes.
6: Dank je wel. 20
7: worstjes.
6: Ik hoef geen worst.
7: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
6: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
7: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
6: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
5: Laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
14: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
15: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
16: Kippie.
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje... en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket. Ticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister.
4: Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: 538 Nieuws.
22: 9 uur.
23: Door het hele land is er schade door het onweer en de storm van afgelopen nacht. Er liggen bomen en takken op het spoor en daardoor rijden er in Groningen, Drenthe en Brabant minder treinen bij Veendam, Bijlen en Den Bosch. Ook sloeg op meerdere plekken de bliksem in en vlogen huizen in brand, onder meer in Leek en Uddel. Het noodweer heeft in de kop van Noord-Holland zoveel schade aangericht op het terrein van Juliana Pop dat het festival niet door kan gaan. De organisatie roept op om niet naar het terrein toe te komen en belooft ticketbezitters snel te informeren. In het zuidwesten van Duitsland raakten 9 mensen gewond toen de bliksem insloeg op een sportfeest. Er heeft opnieuw niemand gebruik hoeven maken van de nachtopvang in Westerbork. Daar kunnen dit weekend mensen terecht als er geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar voor de tweede nacht op rij kon iedereen daar een slaapplek krijgen. De nachtopvang is vanaf maandag in Zwolle. En op het WK voetbal is voor het eerst een speler bestraft volgens de nieuwe regel dat je niet iemand mag uitschelden met je hand voor je mond, zodat het niet te bewijzen is. Een speler van Paraguay deed het tegen Turkije en kreeg een rode kaart. Paraguay won, Turkije is uitgeschakeld. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. Dit was het nieuws op 538.
24: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens 11 minuten. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A1 naar de richting Amsterdam bij 17.4. A2 Maastricht richting Echt 236.1. A2 Den Bosch richting Utrecht 74.9. A4 Heiningen richting Bergen op Zoom bij 223.8. En ook oppassen op de A16 Breda richting Dordrecht bij 42.6.
25: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: met Kensington en Living For. Ben je er klaar voor? De tweede poolwedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Vanavond, 7 uur, Nederland tegen Zweden. Zweden op dit moment bovenaan met 3 punten. Nederland op 1 punt door het gelijkspel tegen Japan. Nederland heeft nog een sterspeler achter de hand. Ze raakt geen bal aan, maar ze komt wel naar Amerika. Al was er deze week nog wel wat paniek over of dat wel gaat lukken. Deze week bellen Tim, Rick, Niels en Florentien even met die sterspeler.
1: Vorige week kwam in het nieuws dat Orgel Joker door de FIFA is gevraagd om op te treden tijdens het WK-voetbal.
2: Hey joh, echt waar?
1: Maar tegelijkertijd werd meteen bekend dat het onzeker is omdat Joker een lelijke val heeft gemaakt. Maar hoe gaat het nu met haar? Gaat zij naar de Verenigde Staten? Gaat zij optreden op het WK? Laten we dat even checken bij Joker zelf. Goedemorgen, Joker.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het met het herstel?
3: Ja. Nou, het gaat redelijk goed met het herstel.
1: Fijn.
3: Straks,
1: wat fijn.
3: Ik moest zo naar het ziekenhuis. Er worden mijn hechtingen bij mijn oor eruit gehaald. En vanmiddag gaat dat verband eraf. Ik mocht gisteren al wel mijn sling afdoen.
1: Ja.
3: En dan moest ik langzaam proberen te bewegen. En ik moet zeggen, dat viel niet tegen.
1: Oh, wat
3: dus,
1: fijn.
3: Dat ging redelijk goed zonder veel dat
1: maar
3: veel
1: heb je
3: pijn
1: alweer gespeeld?
3: Nou, toen ben ik voor mijn keyboard gaan zitten en ik heb even gekeken of ik met mijn vingers de toetsen in kon doen zonder veel pijn. En ik ga er. Ja, ik, zoals het er nu uitziet, hoop ik te kunnen spelen.
1: Wow,
3: dus dan daar ben ik wel blij om. Maar nu ligt het ook aan de voetballers, hè. Ze moeten natuurlijk wel door.
1: Ja, want even, jij bent gevraagd, Joke, om bij de 16e finale is het dan? Hè?
3: Ja.
1: Dat is de eerste wedstrijd.
3: Nou, ik was eigenlijk gevraagd voor dit aanstaand weekend.
1: Ja.
3: Maar ja, dat ging natuurlijk niet.
1: Nee.
3: En toen is ze doorgezet naar die dat is 29 of 30. En dat ligt dan aan in welke pool ze komen als ze doorgaan. En dan wordt het of Mexico of Amerika. Dus, maar ik heb gisteren mijn paspoortspoed aangevraagd. Die ga ik straks met iemand ophalen. Dus alles wordt wel in gang gezet.
4: Maar qua gezondheid kan jij naar Amerika toe?
2: Je kan spelen.
3: Ja, kijk, dat hoop ik. Ik heb natuurlijk nu nog dan anderhalve week om te oefenen. En zoals het er nu uitziet, qua bewegingen moet dat gewoon lukken.
1: Kijk,
3: ik hoef mijn arm niet te strekken om te spelen.
1: Ja,
3: want strekken is nog lastig.
1: Wel grappig dat in 2010 was de vraag, kan Arjen Robben spelen? En nu is de vraag, kan Orgel Joker spelen? Dat is
4: belangrijk.
3: Ja, kijk, en ik speel geen uren. Dat scheelt natuurlijk ook.
1: Nee, dat is waar.
4: Fijn,
1: ja, wat fijn dat het de goede kant op gaat. Want weet jij al wat het programma is als jij daar gaat spelen?
3: Nee, mijn zoon is dat nou allemaal. Het wordt waarschijnlijk een soort medley.
1: Ja,
3: en dat is, ik laat dat eigenlijk, omdat ik zelf nu heel weinig nog kon, laat ik heel veel aan mijn zoon over om dat uit te zoeken. Korte stukken welke ik ga spelen.
1: Ja.
3: Ik krijg daar morgen, als het goed is, de bladmuziek van. Want dat zijn dan allemaal korte stukjes. En ook wel een heel lied. Maar dat hij zegt tegen me van het weekend, dan heb ik alles binnen.
1: Kijk.
3: Nou, en dan hoop ik volgende week al die nummers gaan oefenen.
1: Nou, ik hoop echt dat het allemaal de goede kant op blijft gaan.
4: Zeg.
1: En dat jij gewoon naar de Verenigde Staten gaat,
3: nou,
1: of Mexico, om daar dan te spelen voor het Nederlands elftal.
3: Ja, en dan net zo gek en hard juichen als die man van Argentinië.
1: Zeker. Ja, zeker. Nou, dan doen we nog gek, hoor. Joke, succes met het herstel. Fijne dag.
3: Ja, dankjewel.
1: Hoi.

0: bovenin en Willy William, Jordan Migente bij Radio 538. En het beste van de 538 ochtendshow. Iedere zaterdagochtend tot aan de lunch. De leukste momenten van Tim, Rick, Niels en Florentien van deze week. Zometeen even bellen met Peter Heerschop. En ook Alex Barn. Hoor je zo.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Obelink, alles voor kampeergeluk.
14: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
13: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
15: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
16: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Radio 538, official supporter van de KNVB. Wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
22: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
23: Opgelost, autotaalglas.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
25: ANWB en gaan.
26: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
24: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: 538 Marnix Westhuis.
1: Pitbull, hoor je zo meteen na Alex Barn en Fever Dream.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Bibu, I know you want me.
2: Jouw weekend.
0: Jouw 538.
1: Een oranje Kamado barbecue. Gratis boodschappen bij de Albert Heijn. Of misschien scoor jij wel de hoofdprijs. Een compleet oranje feest thuis. Met onder andere een live optreden van Samuel Welte. In je woonkamer. Tijdens de WK-wedstrijd Nederland tegen Tunesië. Je wint het vanaf

0: Rexha en Fakeless, New Religion bij 538. Iedere maandagochtend om 9:15 bellen Tim, Rick, Niels en Florentien met Peter Heerschop.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Ja, hallo!
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, als Nederland bijvoorbeeld om 10 uur 's avonds speelt, kijken jullie dan?
3: Ja, natuurlijk.
4: Ja, zeker.
2: Ja. Oh, maar dan moet je dan eigenlijk 4 uurtjes erna alweer opstaan.
3: Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja.
4: Maar dat hebben wij allemaal
5: achter je land, hè?
2: Ja, wat zijn jullie toch ook een diehard.
3: Heb jij gekeken, Peter?
2: Maar natuurlijk heb ik gekeken. Oh. Natuurlijk, en ik ga er ook veel over vertellen.
3: Aha, oké. Okay.
2: Maar eerst even, ik kwam een onderzoekje tegen. Daar moet ik zo om lachen. Stond een onderzoekje. Uit dat onderzoek blijkt dat een goede stevige kont helpt tegen hart- en vaatziekten.
4: Oh.
2: En ik hoorde in de buurt een stratenmaker tegen een vrouw roepen: nou, jij krijgt het niet snel aan je hart. Goed, hè? Nou, jongens, de WK voetbal, natuurlijk. Hebben jullie al veel wedstrijden gezien?
3: Ja,
4: redelijk.
2: En bijvoorbeeld Qatar tegen Zwitserland.
3: Wat een leuke pot.
2: Haiti tegen Schotland.
4: Ja, ik heb het gemist.
2: Canada tegen Bosnië-Herzegovina.
3: Ja, even geskipt, ja.
2: Ja, ja, ja. Nee, maar ik snap het. Je kunt niet alles zien. Sterker nog, je wil niet alles zien.
4: Nee.
2: Want het is best nog veel oninteressant. Maar daarom ben ik er, om jullie ook op de hoogte te houden.
3: Juist.
2: Van wat je niet hebt gezien. Jullie mogen trouwens ook door de je mag altijd even bellen van: Peter, hoe zit dat en hoe kan dat? En misschien een voorspelling. Ja. Je mag altijd eventjes bellen.
4: Okay.
2: Zo voorspelde ik zaterdag nog Nederland-Japan 2-2. Nou ja, ik zeg het er maar eventjes.
4: Ja, ja, ja.
2: Kijk, ik ga nu naar de echte interessante wedstrijden die ik heb gezien. Brazilië tegen Marokko. Nou, dat waren de goddelijke Canaries tegen de leeuwen van de Atlas.
3: Ja, ja, ja.
2: Volgens een aantal kenners had dat zelfs voorspeld als een mogelijke finale.
3: Ja,
2: ja, ja. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië tegen nulvoudig wereldkampioen Marokko. Maar die vijfvoudig wereldkampioen Brazilië werd vooral de eerste helft helemaal op een hoop gespeeld door fantastisch voetballend Marokko. Ja, dat kun je ook natuurlijk wel een beetje verwachten. Want het was de Canaries tegen de leeuwen. Ik heb nog nooit een Canarie een leeuw weg zien happen. Saibari van PSV scoorde prachtig voor Marokko. Dat heb ik gelijk gelijkt. Vinicius van Real Madrid die maakte daarna gelijk gelijk. Gelijk en na gelijk, dat heb ik niet gelijkt. Het werd 1-1, gelijk. Eén van deze twee ploegen komt Oranje waarschijnlijk tegen in de volgende ronde om 3 uur 's nachts. En daar moeten we rekening mee houden, want wie kom je om 3 uur 's nachts liever tegen? De Brazilianen of de Marokkanen? Nou, dan Curaçao tegen Duitsland. Was natuurlijk een hele laffe overwinning van Duitsland. En je ziet het dan, die Duitsers scoren toch altijd weer 7 goals in de laatste 90 minuten. Maar ik zag een dapper Curaçao en die gaan volgens mij zeker nog een puntje pakken in deze pool. Nou, dan gisteravond. Ja, natuurlijk, jullie hebben het ook gezien, Nederland-Japan. Ik vond het niet heel spannend, maar dat kwam natuurlijk omdat ik al voorspeld had hoe ver het zou worden. Ik dacht heel lang dat alle beelden met vertraging werden uitgezonden. Maar het was dus echt op ware snelheid. Het ging heel langzaam. Coach Ronald Koeman die sprak erna over een topwedstrijd. Hij vond het een topwedstrijd. En dan ga ik denken, waarom vond Ronald Koeman dit een topwedstrijd? En ik weet het.
4: Oh.
2: Ja, kijk. Je kunt gelijk winnen van Japan. Dat hadden we kunnen doen, tuurlijk. En dan word je zeker eerste in de pool. Maar dan bepaal je zelf niet of je de volgende ronde tegen Marokko of Brazilië moet. Want nu kan Oranje nog even afwachten hoe het gaat in de andere pool. En dan kunnen ze bepalen tegen wie ze het liefst spelen in de volgende ronde. Kijk, weinig mensen zien dat, maar het is geniaal. En later zullen we het hebben over de wissels tegen Japan. Dat die onvergetelijk waren. Ja, ik heb een heel goed gevoel over Oranje. Over het voetbal, over het WK voetbal. Maar verder zat ik te piekeren over een heel ander soort WK.
3: Oh.
2: Ja, en dat komt toch ook door een berichtje op social media dat ik kreeg van een oud leerling die ik ooit les heb gegeven op een basisschool. Die haalde een herinnering op aan een schoolkamp van toen. Dat het schoolkamp was altijd het hoogtepunt van de hele schooltijd. En dat het altijd zo leuk was en zo goed. Ik ben als leraar heel vaak met klassen op kamp geweest, op de fiets. Leerlingen lachend, zingend, soms een beetje klagend achteroprakend. Ik de weg kwijtrakend en blijven beweren dat ik precies wist waar we waren. Op de fiets ging altijd goed. Want op kamp, ja, dat is onvergetelijk. maar op welke manier? Want zijn berichtje, het berichtje van die oud-leerling, ging vooral over het schoolkamp van een basisschool in Axelzeeland. Directeur van de school met andere begeleider, 14 kinderen achter eraan. Schoolkamp is altijd het hoogtepunt van een schoolperiode. En dit was groep 8. Nou, die gaan na de zomer naar een andere school. Nou, die rijden op het fietspad, auto met hoge snelheid uit de bocht. En ik zie het voor me. Ik zie weer

Daarom stuur ik alle opgetelde liefde van alle schoolkampen ooit naar Zeeland. Naar de ouders, naar het schoolteam, de klasgenoten en iedereen dichtbij. Want zij staan nu voor een wereldkampioenschap troost en samen zijn. Veel liefde.

0: bij Radio 538. Meer zomerhits zijn voor je onderweg en 3 wortels. Dat kost het je om de uitslag te krijgen van Nederland tegen Zweden. Hoe het precies zit, je hoort het zo meteen in het beste van de 538-ochtendshow.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538-ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van €200 en je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
6: De leeuw komt eraan.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: 538 Nieuws.
16: 10 uur.
17: Het noodweer van gisteravond heeft een leven geëist. In het Drentse dorpje Het Haantje bij Coevorden kreeg een vrouw een boom op haar auto. Die werd helemaal geplet en de vrouw overleed. Door blikseminslag was er ook op allerlei plekken brand en er werden daken van huizen geblazen. Festival Juliana Pop in Noord-Holland kan niet doorgaan door stormschade op het terrein. De organisatie zegt op Facebook dat het niet veilig kan, maar dit is niet het nieuws wat je wilt delen, zeggen ze. Onder het bericht staan veel steunbetuigingen. Juliana Pop was uitverkocht. Onder andere S10 en Ronnie Flex zouden optreden. In Twente is een bruiloft in het water gevallen. Letterlijk. Door de regen overstroomde een beek. De feestzaal in de watermolen ernaast liep onder water en de gasten moesten vluchten. Niemand raakte gewond. Ook zijn op allerlei plekken bomen en takken op het spoor gevallen en rijden daardoor minder treinen, onder meer bij Den Bosch. En Harry Styles heeft ook zijn show in Londen gisteravond stilgelegd om een fan te helpen. Iemand in het publiek keek bezorgd rond en hij vroeg wat er was. Degene was zijn zus kwijt en Styles ging pas weer zingen toen die gevonden was. In Amsterdam stopte hij ook de show om te zorgen dat iemand vooraan water kreeg. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. Dit was het nieuws op 538.
18: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste vertragingen van dit moment. A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld, 11 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 8 minuten. En A12 Arnhem richting Utrecht bij Veenendaal, 12 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A1 naar de richting Amsterdam bij 17,9. A2 Maastricht richting Echt, 236,1. A4 Schiedam richting Pernis bij 71,7. A16 Breda richting Dordrecht, 42,6. En ook oppassen op de A22 Velsen richting Beverwijk bij 9,2.
19: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn.
15: Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ook bij Plus, plus spare ribs, 500 gram, 3,99. We doen met je mee, plus.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: 538. Vanaf volgende week vrijdag.
4: De 538, 90's top 1000.

en Homewrecker in het beste van de 538 ochtendshow. Goedemorgen. De leukste start van je zaterdagochtend met de hits van 538 en de hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen een voorspelling voor de WK-wedstrijd van vanavond van Nederlands elftal. En die voorspelling wordt gedaan door ezels. Hoe het zit, je hoort er binnen nu 5 minuten.

0: Walker en Heartbreak Melody.
1: Alle hoogtepunten van Tim, Rick, Niels
2: en Florentien.
1: Dit is het beste van de 538-ochtendshow.
0: Vanavond, 7 uur, de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden op het WK voetbal. Wat denk je dat het gaat worden? Gaan we winnen? Gaan we verliezen? Of wordt het toch weer een gelijkspel? Want het vorige gelijkspel, dat werd correct voorspeld door de ezels van scheidsrechter Bas Nijhuis. En ja, daarom bellen Tim, Rick, Niels en Florentien deze week weer met Bas.
3: Hallo.
4: Hoe is het met je vanochtend?
3: Ja, goed. Ja, heel goed. Hè. Een beetje vol spanning. Hè, want er is wel wat gebeurd natuurlijk afgelopen week door de voorspellingen van de ezels. Er veel aandacht voor gekregen. Ja,
5: maar zie jij nou ook dat de mensen om jouw tuin heen hangen al s'nachts en s'avonds? Omdat straks worden die ezels gejat.
3: Ja, dat kan ook nog.
5: Ja.
3: Nee, maar het was wel echt serieus. En wat je ook ziet, je ziet echt van heine en verre komen mensen nu hier naartoe.
4: Ja.
3: En dat is echt het is echt verschrikkelijk. Ik heb met de gemeente al ook afgesproken. Ze zeggen, die maken er nu één richtingsweg van hier. Om te kijken dat de mensen er al niet langs kunnen.
4: Nou, misschien dat er een serietje in zit, Bas. Nijhuis Farm. Het klinkt wel. Hey.
3: Ja, en ze hebben ook gezegd trouwens, dat vonden ze nu dus ook, omdat het best wel impact heeft door het hele land, vinden ze ook dat er wel een notaris bij moet. Ik heb 7 notarissen, die staan daar achter klaar, daar staan ze. En die houden alles nadrukkelijk in de gaten.
4: Heel goed.
5: Kijk.
4: Hey, wat vind je van het WK tot op heden, Bas?
3: Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel, het is echt wel, je moet de eerste wedstrijd toch een beetje, je verwacht wat grotere uitslagen.
4: Ja.
3: En ik moet zeggen, dat valt toch nog wel tegen, hè, want de kleinere landen, die houden toch de teams wel op een gelijk spel. En dat maakt het ook wel weer spannend.
4: Ja, we hebben een 7-1 en 6-0. Dat zijn een beetje de grote uitslagen
5: een beetje op gang.
4: Die er gevallen zijn. Maar want ik kan me voorstellen, als scheidsrechter kijk jij natuurlijk ook een beetje naar je vakgenoten. Hoe vind je het niveau?
3: Ja. Nee, ik moet zeggen, de eerste wedstrijden zijn vaak ook wel rustig. Hè, want er zit nog niet echt de druk op. Dus je merkt nu in de tweede wedstrijden straks dat je natuurlijk wel de punten moet pakken. Dus de eerste wedstrijden zijn wat rustig op het toernooi. Maar tot nu toe gaat het echt best wel rustig. Wel veel rode kaarten al gevallen. Volgens mij gisteren weer 1, dus we zitten al op 5.
4: Ja.
3: Maar geen hele gekke dingen tot nu toe. En dat is wel echt mooi voor arbitrage.
5: Ja, en gisteren natuurlijk Hiechler als VAR. Dat is toch ook bijzonder, hè?
3: Ja, dat klopt. Hij was al volgens mij 1 of 2 keer AVAR. En nu was hij voor de eerste keer zelf VAR. Dus dat is voor hem ook mooi. Dus hartstikke leuk voor de Nederlanders.
4: Hé, en wat vind jij van die drinkpauze? Want er is nu wat discussie over. Er wordt gezegd, dat is toch van invloed op het verloop van de wedstrijd. En je bent als scheidsrechter op een gegeven moment. Jij moet bepalen wanneer die drinkpauze komt. Want het is niet een vastgesteld moment.
5: Is dat niet een vast moment? Terwijl.
4: Nou ja, rond de 2-23 minuten. Maar volgens mij is de scheidsrechter, die kijkt ook van, is het spel nu dood genoeg om eventjes te gaan drinken? Dacht ik tenminste.
3: Je gaat het spel niet onderbreken. Dus als scheidsrechter moet je altijd keuze maken. Rond de 22e minuut moet ik nu afluiten. Laat ik doorgaan. Want anders kan het misschien wel rond de 24e minuut pas zijn dat die bal uit is. Dus dat is altijd wel iets. Ik vind in Nederland altijd die drinkpauze hebben wij ook gehad. Dat ik soms denk van is dat nodig? Wel, dat is echt. Maar goed, ik moet wel zeggen, hoe langer ik meeloop, hoe fijner ik die drinkpauze vind.
5: Ja. Alle begrip, Bas.
4: Het is ook een beetje voor de wat oudere scheidsrechters. Ja. Hey, maar Bas, laat ons niet langer in spanning. Ja. Hey, ik stel voor dat we de ezels erbij in laten gaan. En dan weten we wat de wedstrijd van morgenavond gaat opleveren voor het Nederlands elftal.
3: Nou, ik moet wel zeggen, het is natuurlijk na vorige week best wel een impact, want een gelijk spel hebben ze voorspeld. En ze hebben er ook een beetje een businessmodel van gemaakt deze week. Want het is ongelooflijk. Ik zal het je even laten zien, want even kijken, daar gaan we. Ze hebben nu van heinde en verre een glazen bol is er neergezet.
5: Oh, nee.
3: Die kunnen ze dus heinde en verre zien. En kijk, ze hebben ook hier, kijk, voorspel uw toekomst per bezoek 3 wortels. Dus het is ongekend wat hier gebeurt. Dus ik ga even.
5: Ja, het is wel even goed. Kijk
3: dus
5: mee.
3: Ik ga erbij
5: je kan,
3: halen,
5: je kan alles zien op televisie natuurlijk. Kijk op tv 58 of online. En daar zie je nu Bas in de wei lopen. En die gaat richting de stal.
4: Ja.
3: We gaan nu richting de stal. En je ziet, kijk, daar staan ze. Hè. Oh, ze staan vol naad op te wachten. Kijk, Snoepie. Rustig maar, Snoepie. Laat ik kijken. Nou, daar gaan we.
5: De deuren.
3: Kom maar, jongens. Open. We gaan even voorspellen, hè.
4: Daar zijn de ezels. Ja. Ze komen naar buiten.
3: Daar zijn de ezels.
4: 3 in totaal.
3: Ja, jongens.
4: Ik zie er met 2,
3: gaan we kijken. We hebben hier natuurlijk weer Nederland of Zweden. Nou kijk. Sintje gaat direct naar Zweden.
5: Oh nee.
3: Denkt van, Snoepie denkt mij niet bellen. Ik zit hier natuurlijk nog steeds bij Nederland. Snoepie blijft eigenlijk bij Nederland. Sintje loopt direct weg eigenlijk bij Zweden. Die denkt van, nee, dat wordt hem toch niet.
6: Nee.
3: Snoepie kijkt ook nog even bij Zweden. Laat het lopen. Sintje gaat naar Nederland. Snoepie gaat naar Nederland. Ja, jongens, even kijken, daar komt Saatje nog aan. Oh. Kom Saatje, wat denk jij? Kijk ook even bij Zweden. Wordt eigenlijk weggehaald. Kijk nog een keer bij Zweden. Denk van, is dit iets? Nee, is ook niets. Ze gaan allemaal naar Nederland. Ze vechten om Nederland. Dus dat betekent, jongens.
5: Ja,
3: jongens, dit gaat hartstikke goed worden. Dit wordt een klinkklare overwinning voor de Nederlandse elftal. 100%. Ja, zeker.
5: Dat is nodig.
3: Oh. Goed gedaan.
5: Ja. Nou, we zullen een zakje wortels opsturen.
4: Ja, dat lijkt wel goed. Geweldig.
3: Het is spannend, hè? Het blijft spannend, hè?
4: Wat een leuke duwtje.
3: En ik moet zeggen, de notarissen... Die hebben helemaal niet gekeken. Die keken de andere kant op.
4: Dat doen notarissen al vaker. Hey, voor de mensen die het niet mee hebben kunnen kijken... later vandaag komt ook het filmpje weer bij ons op de socials terecht. Dus dan kun je zien hoe Bas zijn ezels heeft laten voorspellen. En dat er niet gesjommeld is, het allemaal eerlijk gegaan.
5: Absoluut.
4: Nederland gaat winnen van Zweden morgenavond.
3: Ja, zeker weten.
5: Wat lekker, Bas.
4: Ga je wel kijken, Bas?
3: Ja, heerlijk. Ja, ga zeker kijken. Tuurlijk, Bas, super Bas, fanatiek, hè?
2: Ik hoor dat Bas nogal vrij veel bijklust her en der.
5: Dat mag ik wel hopen.
3: Hallo? Ben je er nog?

0: van Arie. En hou je telefoon in de gaten, want binnen nu en 10 minuten... jouw kans om het Limited Edition 90's Jack van 538 te winnen.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Pittig en toch smeuig. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
16: Kippie.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
21: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
24: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
25: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
0: Geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
1: 538 Marnix Westhuis.
2: Goedemorgen, The Weeknd hoor je zometeen na Offenbach. Miles Away.

0: The Weeknd en Blinding Lights bij 538. Zometeen de mop van Arie in het beste van de 538 ochtendshow. En vanaf volgende week vrijdag...
1: De 538. 90's tot
0: 1000. De 1000. Beste hits uit de 90's. Maar jij bepaalt de volgorde door je stemlijst door te geven via 538.nl. En als je dat doet, maak je ook nog eens kans op het Limited Edition 538 Training Check. Die is echt gaaf, geloof me, die wil je hebben. Rick heeft ook gestemd. Rick, jij hebt alleen niet zo'n hele lekkere week achter de rug. Wat is er gebeurd?
2: Nou, er is donderdag op vrijdagnacht. Het is hier om 12:30 s'nachts is hier de storm losgebarsten. En toen is er een boom omgewaaid en toen is de auto van mij en de auto van mijn vrouw totaal los.
0: Dat meen je niet!
2: Ja, kut man.
0: Holy shit, en nu?
2: Ja, dat is echt zwaar kloten. Ja, loop bij de verzekering en de procedure bij de gemeente gestart. En, ja goed, we proberen het allemaal zo goed mogelijk te regelen. En ja, voor de rest kunnen we niks doen.
0: Yo, ik heb bewondering voor je optimisme, Rick.
2: Ja, dankjewel man.
0: Hey, en ondanks dat heb je toch de tijd gevonden om te stemmen voor de 90's Top 1000. Heb je leuke herinneringen aan de 90's?
2: Ja, ik ben zelf geboren in 1987. Dus ik ben wat dat betreft opgegroeid als een echte 90's kid. Ninja Turtles en Game Boys en Tamagotchi's en ja, die kenden het allemaal wel.
0: Ja, wat ga je nooit meer vergeten uit de 90's?
2: Ja, dat zijn toch echt wel de Ninja Turtles. Daar was ik echt super fan van.
0: En je was fan van meer dingen. Ik kijk even naar je stemlijstje. Je hebt onder andere gestemd op Depeche Mode en Enjoy the Silence. Waarom deze?
2: Ja, dat is gewoon een lekker nummer met een hele goede clip. En dat blijft voor mij altijd ook een tijdloos nummertje. Dus ja, dat is echt een lekkere 90's banger wat mij betreft. Maar eigenlijk allemaal die ik in de top 10 had gezet, die staan er niet voor niks in. Er staan wat guilty pleasures in. Er staan wat, wat een paar lekkere Eurodance / Happy Hardcore nummertjes. Dus ja, voor ieder wat wils.
0: Nou, zo is het ook maar net. Hey Rick, dankjewel voor het doorgeven van jouw hits voor de 90's Top 1000. Vanaf volgende week vrijdag bij 538. En omdat je gestemd hebt, win je bij deze het zeer exclusieve 538 Training Check.
2: Ja, geweldig man. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt.
0: Geniet van je zaterdag. En we gaan hem gelijk voor je draaien. Depeche Mode, Enjoy the Silence.
2: Ja, dankjewel man. Eens.

Shakira, Burna Boy, Die Die bij 538. Iedere zaterdagochtend hoor je tot 12 uur het leukste van de 538-ochtendshow. Iedere woensdag om 9:45 komt hij speciaal uit Amsterdam naar Tim, Rick, Niels en Florentien. Arie van Café de Amsterdam.

0: zo is het wel. De dag wordt wel een beetje leuker, hè?
1: Ja, we lachen wat af in ons leven, hè?
0: Of leuker, zoals jij zou zeggen. Arie, goedemorgen.
2: Met het WK natuurlijk.
1: Goedemorgen.
2: Had je volle bak met de Nederlands elftal?
1: Ja, nou ja, gewoon op onze manier, hè. Gewoon lekker gezellig. Iedereen gewoon lekker aan een tafeltje zitten. Geen mensen die in je nek staan te eigen staan.
0: Oh, maar er mag niet gestaan worden, hè, bij jou in de zaak.
2: Maar is dat toch wel raar iets?
1: Nee.
2: Een biertje drinken is ook staand lekker, toch?
1: Ja, dat is wel leuk, maar het is ook wel lekker als je de biertje kan brengen.
2: Oh ja.
1: En dan zie ik allemaal collega's, die zeggen, wauw, helemaal stampvol. We zijn allemaal met een leeg glas, want niemand kent erdoor. En niemand kent voor of achteruit.
0: Ja.
1: De bediening kent erbij, en kent niemand naar de wc toe.
0: Maar betekent dat dan, Arie, als ik bij jou de zaak binnenkom en alle tafeltjes en stoeltjes zijn
2: dan
0: bezet,
2: moet je weg.
0: Dan zeg jij van, sorry,
1: ik zit vol. Jammer, kun je hier toch staan? Ik zeg, maar die mensen die zitten al 2,5, 3 uur voor die tijd de wedstrijd begint. Je zit hier al, eten, drinken,
2: ja, dan ga jij
1: en jij komt om 5 minuten van tijd kom je aan en dan ga je bij die mensen voor een snuffer staan.
0: Ja, ik vind het wel goed hoor, dat je dat doet.
1: Ja, weet je, en mijn vader zei altijd, als je van dit soort dingen moet hebben,
2: ja,
1: dan doe je wat verkeerd. Je bent het hele jaar bij je open.
0: Ja.
1: Weet je, gewoon, mij gaat het meer een beetje gewoon om de gezelligheid. Ik kan gewoon lekker kijken en dan kun je gewoon, wat is nou mooi dat je roept, kan ik even een biertje? Ja, en dan komen ze bij je brengen. Het is helemaal fantastisch. Je
2: is wel ouderwetse service. Ja.
1: Je gaat in de pauze ga je naar buiten toe, je gaat roken, je gaat even pissen en dan kom je weer binnen en heb je gewoon je eigen plekje weer.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je ook dan best veel mensen teleur moet stellen.
1: Ja, maar ik zeg altijd, weet je, en ik beloon ook de mensen die nu de eerste wedstrijden er zijn.
0: Ja.
1: Want dan weten we hoe het gaat, hè. Want als we
2: zaterdag is 7 uur.
1: Als we de finale spelen, dan willen ze allemaal komen.
0: Ja.
1: Dus ja, maar dan zeg ik, de mensen die al die wedstrijden van dag 1 zijn geweest,
0: ja,
1: die gaan voor.
2: Kijk, die hebben ook een finale plek.
1: Dus die beloon ik even een beetje.
2: Goed, man.
0: Dus dan kun je jezelf dus in de basis spelen, ook bij jou in het café. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, inderdaad, ja. Dus we staan bij mij altijd in de basis, in de spits.
2: Maar ja, uiteindelijk inderdaad veel teleurstellen. Ja. Eigenlijk net als met je theatershow. Die is ook uitverkocht. Moet je ook mensen teleurstellen?
1: Ja, maar, nou, je haalt het aan.
2: Wat?
1: Ik heb een verrassing.
2: Nee,
1: een verrassing?
2: Serieus?
1: Ja, ik ga mensen heel erg blij maken.
0: Wat dan? Ga je afzeggen.
1: Ja, maar het gaat niet door.
0: Nee,
1: wat is het nou?
0: Nou,
1: dat ga ik je dus vertellen.
2: Ja.
1: Wij krijgen een extra show.
0: Niet.
2: Nee joh, doe
1: ja, want show er werden zoveel mensen die van buiten afkomen.
0: Ja.
1: Die moesten gewoon teleurstellen. Die zeggen, ja, maandag en dinsdag is voor ons gewoon niet te doen.
2: Nee, snap ik.
1: Dus ik heb met de meervaart heb ik gebeld en die hebben gelukkig nog, met alle geluk, een gaatje kunnen vinden.
2: Ja. Ja.
1: Dus ik heb zondag 4 april.
2: Zondag 4 april.
1: Zondag. Hebben wij een, even kijken, een main om 3 uur, maar ik moet even goed kijken nog even. Hebben we een extra show.
2: Oké.
0: Okay. Nou, wat leuk zeg. Ja, dus dan hebben we de eerste 2 shows, die zijn dan op.
2: In december.
1: In december, 7 en 8 december.
0: En, dus dan, en op 4 april ga je hem opnieuw spelen.
1: En 4 april gaan we hem opnieuw spelen.
2: Een matinee.
1: Ja, een matinee.
2: Wat leuk.
1: Helemaal leuk.
0: Woensdag 4 april.
1: Dus ja. En dan ga ik over vertellen. Een beetje de 5-3-8 tijd gaan we aanhalen. Om 10 uur kunnen mensen de kaartjes weer gaan bestellen.
0: Zometeen, voor de 4e van april.
1: Vanaf 10 uur... Gaat de kaartverkoop beginnen.
0: En waar kunnen mensen terecht voor die kaarten, Arie?
1: Bij Theater de Meervaart. En dan op mijn social media komen ook wel allemaal weer. Dus Theater de Meervaart, daar kun je dan.
0: Maar niet dat je fysiek naar het theater gaat, maar de website van het theater.
1: Ja, de website.
0: En dat is de meervaart.nl, denk ik.
1: Meervaart.nl.
0: Okay.
1: Ja,
0: meervaart.nl.
1: Nou,
0: dan weet je dat.
1: Dan kun je het allemaal vinden. En we hebben een hele speciale dag, hè. Ja, ik moet het toch even noemen. Mijn vrouwtje is vandaag 65 geworden.
0: Gefeliciteerd.
1: Ze is heel braaf aan het werk.
2: Netjes.
1: Dus het,
2: leuk hoor.
3: Wat een mijlpaal.
1: Wat heb je voor gekocht? Maar op mijn social media komen ook wel allemaal weer. Dus Theater de Meervaart, daar kun je dan.
0: Maar niet dat je fysiek naar het theater gaat, maar de website van het theater.
1: Ja, de website.
0: En dat is de meervaart.nl, denk ik.
1: Meervaart.nl.
0: Oké.
1: Ja,
0: dan weet je dat.
1: Dan kun je het allemaal vinden. En we hebben een hele speciale dag, hè. Ja, ik moet het toch even noemen. Mijn vrouwtje is vandaag 65 geworden.
0: Oh.

0: Wennen, Arie.
1: Dat doe ik elke week.
2: Kijk.
1: Dus ik ga speciaal jaren voor te zijn. Ik, nou heb ik een probleem.
0: Elke week? Elke dag?
2: Nou, laten we
1: een mopje. Ja, zullen we even beginnen? Nou ja, ik ga er toch mee beginnen. Wat is het nou?
2: Nou, ja.
1: Er komt een man een restaurant binnenlopen. En die gaat zitten. En die kelner komt naar hem toe. En hij zegt, wat kan ik voor u inschenken? Nou, zit hij door een rood wijntje. Hij zegt, nou, kan ik gelijk de menukaart meenemen? Nee, zit hij, dat hoeft niet. Want ik ben blind. Oh, zit hij, ja, dat is vervelend. Maar hij zegt, zou voor mij een gebruikte vork mee kunnen nemen? Kan ik daar wel heel leiden wat jullie hier serveren? Nou, heel apart. Dus die komt met een vuile vork aan. Hij zegt, nou, dat vind ik wel goed. Varkenshaasje met champignon roomsaus, gebakken aardappeltjes en groene asperges, dat bevalt mij wel. En die kerel, die komt elke dag komt hij langs. En hetzelfde verhaal, vuile vork. De naam was zwaar in de zaak genomen, denk je. En die kerel komt weer binnen. Wat kan ik voor u doen? Nou, weer een wijntje. En hij zegt, kunt u van mij een vork meenemen? Ja, zit is goed. En ik zal hem krijgen ook. Ik word zwaar in de zaak genomen. Dus die pakt een schone vork. Die loopt naar de keuken, zijn vrouw. Hij zegt, wil jij eventjes die vork langs je doos halen? Want die kerel neemt me gewoon in de zaak. Wil ik wel eens even kijken wat hij zegt. Dus je komt met die vork aan. Hij pakt die vork. Hij zegt, nou, wat leuk zit die werkblonde greet hier ook.

0: ochtendshow. En zometeen ook een voorbeschouwing op de WK-wedstrijd van vanavond Nederland tegen Zweden. De 538 ochtendshow belt zometeen namelijk met niemand minder dan Jack van Gelder.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen.

0: 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Het WK voor Oranje is nu echt begonnen. Vanavond speelt het Nederlands elftal in Houston de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Samen met heel Nederland staan wij achter Oranje. Veel succes namens partners van de KNVB.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Trotse partners KPN, Albert Heijn en Bitfavo wensen Oranje veel succes.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
10: De leeuw komt eraan.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke

0: Albert Heijndens, de mannen van Oranje, heel veel succes met de wedstrijd.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur.

0: Er zijn nog altijd te weinig bedden op de intensive care. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het tekort aan bedden komt veel terug in de verhoren over de aanpak van corona. Toen waren er ook te weinig, nu zijn het er nog minder. Na het noodweer van gisteravond zijn de veiligheidsregio's nu druk met het afhandelen van de schade. Er waren al tientallen meldingen en verwacht wordt dat er nog veel meer bijkomen. De storm zorgt voor omgewaaide bomen en omdat er soms heel veel regen viel, waren er ook overstromingen. Door het noodweer is in Drenthe een dode gevallen. Een vrouw uit Friesland reed met haar auto in de buurt van Coevorden toen daar een boom op viel. De auto werd verpletterd en de vrouw overleed ter plekke. Er zijn ook bomen op het spoor gevallen. Op verschillende plekken rijden minder treinen. En in Duitsland is gisteravond een Nederlandse auto met een zelfgemaakt zwaailicht aan de kant gezet. Er zaten twee mannen in die zeiden dat ze op de terugweg waren van een rally in Albanië. Achterop hun auto stond twee mannen, één Volvo, nul plan. Wat kan er misgaan? Ze moesten het zwaailicht weghalen en mochten toen verder. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een bui. Dit was het nieuws op 538.
1: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Dit zijn de drie grootste vertragingen van dit moment. A1 Apeldoorn richting Amersfoort bij Barneveld. 15 minuten, komt door een ongeval. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven bij De Hocht. Ook een ongeval daar, zorgt voor 16 minuten vertraging. En A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 16 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A1 naar de richting Amsterdam bij 17,9. A2 Maastricht richting Echt 236,2. A4 Amsterdam richting Leiden 7,5. A16 Breda richting Dordrecht 42,6. En ook oppassen A67 grens met België richting Eindhoven bij 6,0.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, of jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt puur.

en Radio Gaga. Onderweg naar de lunch met het beste van de 538 ochtendshow. Team Rick Niels, Florentien, hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij 538. En volgens Jack van Gelder gaat er iets fout in het Nederlands elftal. Wat er fout gaat, je hoort het zo meteen naar Summer Jam. Radio 538.

0: 538 en de lekkerste hits in je weekend. Je hoorde Davina Michel, Still Champagne in het beste van de 538 ochtendshow. Iedere zaterdagochtend. Terugblik op de afgelopen week met Tim, Rick, Niels en Florentien. En ook een vooruitblik op de WK-wedstrijd van vanavond. Nederland tegen Zweden. Dat doen ze met Jack van Gelder.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Heb jij genoten van de wedstrijd van Nederland tegen Japan eigenlijk?
1: Nou, ik vond het wel interessant. Ik vond het wel leuk. Ik denk dat we Japan zeker niet moeten onderschatten. Maar ik ben nog niet echt 100% overtuigd van de kwaliteit van dit Nederlands elftal. En laten we hopen dat een slechte start, althans een beetje stroeve start, ja, nog tot iets moois leidt. Maar ik heb werkelijk geen idee. Het ene moment denk ik van, nou ja, de rondverboten kunnen in ieder geval worden afbesteld. en de oranje artikelen kunnen weer van de gevel af. Maar je weet het nooit. Kijk, de wedstrijden tot nu toe hebben een paar dingen opgeleverd in een aantal teams. Ja. Er zijn een aantal hele grote spelers op dit toernooi. De grote namen komen bovendrijven. De Messi's, de Haalands, de Kane, ja, de Mbappé. Dat hebben we niet. Maar er zijn ook nog andere spelers waarvan je denkt, nou, dat is wel wat. En bij Nederland, ja, op een of andere manier, ik heb het idee dat we geen keeper hebben zoals vroeger, die ook wel eens een onmogelijke bal stopt.
2: Ja, ja.
1: En we hebben op dit moment ook geen spits die gewoon altijd scoort.
2: Ja.
1: Dat maakt het wat kwetsbaar allemaal.
2: We hebben een probleem als ik het zo...
1: Ja, op deze zonnige dag. Ja, sorry.
2: Ja, maar zo'n Somerville, waar iedereen toch lovend over is, is dat dan niet zo'n speler die nu een beetje boven komt drijven bij het Nederlands elftal?
1: Ja, dat kan. Dat kan. Het is een leuke, driftige voetballer. Maar dat hebben we een tijd geleden natuurlijk ook gehad met Frimpong, waarvan we onmiddellijk dachten, nou, dat is er één. Het is best moeilijk om een beetje het waardeoordeel te geven. Ik vind het middenveld ook nog niet subliem. Er staan de grote namen, Reinders, Gravenberg, De Jong. Ik vind toch het probleem, zolang ik gewoon van Frenkie worden, dat hij de ballen heel diep ophaalt bij zijn achterste lijn. En ik vind het iemand met zijn inzicht en zijn techniek, à la Van der Vaart en Sneijder, om hem maar te pakken, eens een keer een splijtende pas zou moeten kunnen geven. Dat iemand eens een keer helemaal alleen voor de doelman van de tegenpartij gaat. En dat zie ik dus niet.
2: Nee.
1: Dus ja, ik ben hartstikke optimistisch wakker geworden.
2: Ja, dat hadden we even nodig. Maar maken we kans tegen Zweden? Want ik bedoel, 5-1 tegen Tunesië, dat zijn klinkende cijfers. Maar die was een beetje...
1: Ja, zeg maar niet alles.
2: Nee. Zweden heeft het ook, toch?
1: Ja, maar Zweden heeft het in de voorbereiding niet echt goed gedaan. En de kwalificatie niet echt goed. Ook de wedstrijden, zeg maar de uitzwaaien wedstrijden, niet echt super. Tunesië, ja, 5-1. De coach eruit gesodemieterd. Zal misschien ook nog een kick krijgen. Daar kunnen we ook nog een keer mee te maken krijgen in een derde wedstrijd. Dat het team een beetje opgefleurd is. Maar ik schat Tunesië niet al te sterk in. Ja, Zweden is lastig. Is altijd voor ons lastig. Je kan er wel beter tegen voetballen. Maar het is een stugge ploeg. Twee fantastische spitsen. Isaac en Jukker. Altijd een ploeg waar veel energie in zit. Dus ja, ik heb werkelijk geen idee. Het wordt tijd dat Nederland een keer gaat opstaan. Echt laat zien wat het kan. Het heeft natuurlijk nog nooit in de laatste jaren, behalve het EK, waarin we in de halve finale eigenlijk een beetje te midden sneuvelen, tegen grote landen gepresteerd. Ja, dus ik heb geen idee. En het zou zomaar kunnen zijn dat er opeens een vlam in de pan slaat. Ja. En dat we zoiets hebben van, ja, we hebben grote spelers die bij grote clubs spelen. Ja. Dus waarom niet?
3: Wat wel een beetje nu is op dit WK, Jack, is dat eigenlijk de grote landen het enigszins teleurstellen. En dat we wel zien dat de kleine landjes,
2: Zuid-Afrikaanse landen.
3: Afrikaanse landen, dat die op dit moment de scepter zwaaien.
1: Ja, dat is alleen maar leuk. Ik denk dat we binnen 20 jaar een Afrikaanse wereldkampioen hebben.
2: Serieus?
1: Ja, daar is zoveel ontwikkeling. Kijk, laat ik zeggen, een hele tijd geleden, maar toch, dat blijft dan toch in je hoofd zitten. Was Afrikaans voetbal stond synoniem met tackles waarvan het rechterbeen op de grond stond en het linkerbeen op je ademsappel. Dat is niet meer zo. Er wordt gewoon hartstikke goed gevoetbald. De tactisch goed, technisch goed, conditioneel goed. Dus ja, daar verwacht ik heel veel van.
3: Maar laten we
1: de kleinere landen
3: links liggen dan eigenlijk. Zeg, is dat zo? Focussen we ons daar te weinig op als wereld zijnde op dat continent?
1: Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Er zit een enorme ontwikkeling in. Kijk, het Midden-Oosten vind ik wat anders. Daar zit heel veel, ook Braziliaans die dan opeens Arabier zijn geworden. Daar heb ik niet al veel fiducie in. Maar Afrika, ik heb genoten van Senegal bijvoorbeeld. Zo, ik heb genoten van Marokko, vond ik het eerste half uur.
3: Fantastisch.
1: Fabelachtig voetballen. Ja. Die speelden zaalvoetbal op een groot veld. Dat vond ik echt fantastisch. Ja. Ja, nee, echt. En Kaapverdië, overigens moest ik verschrikkelijk lachen. Daar hebben we in het verleden ook wel discussies over gehad. Als we in een ander land waren of ploegen of spelers anders gingen benoemen. Dat hebben we bij de NOS ook wel gehad. Dan moesten we opeens heel anders gaan praten. Rio de Janeiro. En nu hoorde ik opeens een commentator de hele tijd Congo. Congo. Ja, toen heb ik mijn drumstel weer gepakt. En ik denk, ja, dat heb ik misschien ook wel thuis. Dus, maar ja, dat vind ik echt zo'n onzin. Ja. Ik word overigens wel een beetje moe. En ik heb er zelf aan meegewerkt hoor. Met al de praatprogramma's, maar zeker ook de commentatoren. Door de komst van de computers 10 jaar geleden krijg ik nu zoveel gegevens. Ik heb gisteren, en niets om af te doen aan zijn kwaliteit, een verslaggever van de wedstrijd constant horen roepen van welke club die speler was.
4: Ja.
1: En daar word ik dan zo moe van. Vertel eens wat over het spelletje. Ja. Vertel eens wat, ze staan met 5 man achterin en kijk eens hoe ze inschuiven of wat dan ook. Dat hoor ik niet. Ik hoor alleen maar dat gelul over de computer.
2: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als jij dan als commentator zelf ook voor de tv zit, dat je denkt, geef mij die microfoon, laat mij het maar doen.
4: Ja.
1: Ja, prima.
2: Ja, zou je willen?
1: Ja, ja nee, dat lijkt me enig. Ja. Nee, nou, maar goed, dat mis ik natuurlijk wel het meeste. Het verslag geven en ook je mening een keer geven over een wedstrijd. Ik vond het altijd leuk om te zeggen, nou, dat is niet goed, of ik zou dat doen. Ja. Dan werd het bij wijze van spreken wel of niet gedaan. Maar om een beetje meer dan, ja oké. Okay. Nou, hij speelt bij Freiburg. Kan mij dat dan zeggen?
3: Hey, maar even voor morgen met dezelfde 11 het veld op, of moet er nog een wijziging plaatsvinden? We hebben natuurlijk Timber die uitgevallen is.
1: Ja, ik denk gewoon wel weer met dezelfde 11. Althans, Koeman kennende.
3: Ja.
1: Je moet je ook niet als gek gaan aanpassen. Kijk, Zweden speelt met 2, wat ik zei, goede spitsen. Ja. En spitsen die veel meer neigen naar dat ze in een 4-4-2 opstelling gaan spelen. Maar dan moet je jezelf positioneel maar anders gaan instellen. Maar om ook andere namen aan te gaan hangen. Nee, dat weet ik niet. Nee. Maar dan zag ik ook dat Mickey van der Ven bijvoorbeeld, die wordt benaderd of begeerd door Barcelona en Liverpool. Ja. En dan denken wij, ja, die van der Ven, hartstikke leuke voetbal. En dat hebben we met al die spelers. Er hangen grote namen achter, grote clubs achter. Maar ik wil het nou een keer zien.
4: Juist.
2: Nou, misschien dat we het morgenavond wel gaan zien.
1: Dat zou wel erg fijn zijn.
2: Bas Nijhuis heeft in de voorspelling, tenminste de ezels van Bas Nijhuis, hebben gezegd dat we gaan winnen. Dus daar gaan we een klein beetje van uit. Maar wat is jouw voorspelling,
1: Jack? Ja, maar ik heb gekeken, ezel heeft het ook aan Bas gevraagd en die wist het niet.
5: Maar wat gok je?
2: Ja, wat denk je?
1: Ik denk 2-2 en dan hebben we maar 2 punten na 2 wedstrijden. Nee, je hoort het. Er wordt her en der, met name in het zuidoosten van het land, onweer en hagel voorspeld. Maar het is hier in het westen nu ook al bij mij.
2: Ik wou zeggen, het is niet heel positief. Maar misschien dat we na dit weekend heel anders praten. Dat zou fijn zijn.
1: Zeker.
2: Okay.
1: Zeker.
2: Jack, fijn gesproken te hebben en een heel fijn weekend.
1: Fijn weekend. Hoi, hoi.
2: Jack van Gelder over de wedstrijd van morgenavond.
3: Toch mis ik hem wel als verslag geven.
2: Heerlijke stem altijd, Jack. Als je Jack over voetbal wil praten, zo herkenbaar.
6: De 538 Ochtendshow.
7: Met Tim,
6: Rick, Niels en Florentien.
7: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: met Bon Jovi en Living on a Prayer in het beste van de 538 ochtendshow. Bijna 11:15. Je weet wat dat betekent. De week in one-liners van Rob Schepers hoor je zo meteen. Klein voorproefje.
1: De Noorse kroonprinses Mette Marit Hulby heeft een nieuwe long gekregen. Hoezo een nieuwe long? Ze moet niet piepen.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Radio 538, official supporter van de KNVB, wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
4: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
5: Kippie.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
10: 538. Marnix Westhuis.
11: De nieuwe van UGEL. Hoor je zo meteen naar Bruno Mars. Dit is Risk It All.

Miguel, Jamaican Bam Bam bij 538. Het beste van de 538 ochtendshow. De Week in One-Liner zometeen met Rob Schepers en Justin de Wild. Cheerio hoor je zometeen, dat is de nummer 1 uit de 538 top 50. Maar is hij na vanmiddag nog steeds de nummer 1? Je weet het als je luistert naar de 538 top 50 met Mark Labrand vanaf 3 uur. Cheerio, dus onderweg naar YouTube.

0: Kraft en cheerio in het beste van de 538 ochtendshow. Iedere vrijdag om 9:15. Rob Schepers.
1: De week in one-liners. Met Rob Schepers.
2: Ja, yes, yes, yes. Zaterdag 13 juni. Supermarktketen Jumbo roept hondenvoer terug vanwege plastic deeltjes. Het nadeel is dat honden ziek kunnen worden van het plastic. Het voordeel is dat als ze daarna moeten scheiden, er meteen een zakje om de drol zit. Ja. Vandaar dat de snackbar van mijn broer tijdelijk geen frietje stoofvlees heeft. Zondag 14 juni. Marius Borg Hulby, zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege onder andere verkrachtingen, huiselijk geweld en diefstal. Ongelooflijk dat je als man met een adellijke titel zo kunt verliezen in dit soort ordinaire verleidingen. Aldus de Engelse prins Andrew. Als Marius Borg Hulby op ziekenbezoek gaat bij de zieke ma van Marius Borg Hulby, betaalt Marius Borg Hulby borg.
3: Ja.
2: Sorry hoor, maar juist als bestuurder hoor je je kind gewoon in het gareel te kunnen houden. Aldus Femke Halsema. Jarenlang tussen TBS-patiënten afgezonderd van de buitenwereld opgesloten moeten zitten zonder privacy vanwege de vele camera's. Of zoals John de Mol het noemt, een tv-format.
3: Oh, hey, geen grap over de baas, hè?
2: Die van jullie is niet mijn baas, hallo. Maandag 15 juni, analist Rafael van der Vaart biedt schriftelijk zijn excuses aan omdat hij in het programma NOS WK-avond opmerkte dat alle Japanners op elkaar lijken. Ja, en dan gaan die Japanners nu zeker roepen dat wij Nederlanders ook allemaal op elkaar lijken. Aldus voetbalanalist Rodolf en Frank de Boer. Toen mijn Japanse buurman gisteren aan de deur stond, vroeg ik hem of alle Japanners echt op elkaar lijken. En hij antwoordde, ik vermoed van wel, want ik ben de postbode. Lijkt me gewoon overduidelijk dat een dergelijke gesloten gemeenschap uiteindelijk leidt tot allemaal op elkaar lijkende koppen. Aldus de op een woonwagen opgegroeide Rafael van der Vaart. Dinsdag 16 juni in Vietnam is een illegale handel in kattenvlees opgerold nadat honderden wanhopige families melding maakten van een gestolen huisdier. Het is toch algemeen bekend dat Vietnamese katten eten? Aldus Rafael van der Vaart. Ik schrik van dit bericht, want ik ben gek op katten. Het liefst gemarineerd met een pepersausje. Omdat het merendeel van de katten met halsband en al door de gehaktmolen is gedraaid, heeft Jumbo inmiddels het hondenvoer moeten terugroepen. Woensdag zitten we inmiddels 17 juni. De Noorse kroonprinses Mette Marit Hulby heeft een nieuwe long gekregen. Hoezo een nieuwe long? Ze moet niet piepen. De kosten voor de operatie moest de prinses zelf ophoesten. Dat mijn broer ooit een long heeft gedoneerd aan mijn oma was enerzijds natuurlijk heel nobel, maar anderzijds vroegen we ons wel af wat mijn oma eigenlijk moest met 3 longen. Als tegenprestatie voor de gedoneerde long heeft de zoon van Mette Marit Hulby, Marius Burg Hulby, aan 14 vrouwen zijn penis gedoneerd. Donderdag 18 juni. Ziggo heeft aangekondigd vanaf volgend seizoen te stoppen als hoofdsponsor van Ajax. Jammer, want zelfs op de toiletten was de wifi-verbinding van Ziggo perfect. Aldus voormalig Ajax-directeur Mark Overmars. Wat is het verschil tussen Ziggo en Ajax? Het een is een bedrijf dat bekend staat om technisch geklungel, onpersoonlijke medewerkers en gefrustreerde klanten die voortijdig afhaken. En het andere is een internetprovider. Hema overweegt als sponsor van Ajax in te stappen, omdat nu toch al overal wordt gezongen. Hema niets in Amsterdam. Ziggo staat komend seizoen nog op de borst. Daarna kunnen ze Ziggo op hun buik schrijven. En vandaag, vrijdag 19 juni, de provincie Limburg roept op om de oncontroleerbare verspreiding van wasberen te stoppen. Het probleem is natuurlijk dat al die wasberen op elkaar lijken. Aldus Rafael van der Vaart. Vietnam heeft Limburg inmiddels hulp toegezegd bij de bestrijding van wasberen en heeft een kookboek opgestuurd. Het gevaar is natuurlijk dat ze tegen de klippen omhoog fokken, waardoor het binnen de populatie straks krioel van de ziektes en inteelt. Aldus wasbeer Sjors over de provincie Limburg. Ook een pretpark in Sittard heeft drastische maatregelen genomen en is overgegaan tot het ontslag van hun mascotte Wokkie de wasbeer. Wow.

0: klippen omhoog fokken, waardoor het binnen de populatie straks krioel van de ziektes en inteelt. Aldus wasbeer Sjors over de provincie Limburg. Ook een pretpark in Sittard heeft drastische maatregelen genomen en is overgegaan tot het ontslag van hun mascotte Wokkie de Wasbeer. Wow.
1: Rob, tot volgende week.
0: Tot volgende week, jongens. Fijn weekend. Ja.

0: uitzien. Daar hebben ze wat voor nodig, namelijk een cryptische omschrijving van jouw dag. 3 cryptische woorden kun je nu insturen via de gratis app van 538. Mag je even tikken. Maar nog leuker, spreek die 3 woorden even in. Dan hoor je zometeen en jezelf terug op 538. En wie weet dat Martijn en Julia wel weten te ontcijferen wat jij vandaag doet.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in 1 of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slimme om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Get ready for the OG.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original.

0: De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
16: Hey, jij daar.
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
16: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
20: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
21: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
23: 538 Nieuws.
22: 12 uur.
24: Op verschillende plekken zijn door de storm vannacht bomen en takken op het spoor gevallen en is de bovenleiding stuk. Onder andere tussen Den Bosch en Utrecht rijden geen intercities. Tussen Utrecht en Schiphol rijden er minder en tussen Den Bosch en Geldermalsen rijdt helemaal niks. ProRail is druk bezig alles te herstellen. In Drenthe gooit het noodweer van gisteravond roet in het eten voor de mountainbike race Bartje 200. Die gaat niet door, want bij de start en finish in Borger is het een ravage. En door het bos fietsen is het te gevaarlijk door alle loshangende takken, zegt de organisator. Er zouden ruim 2000 mensen meedoen. Langs de Amstel, aan de zuidkant van Amsterdam, is een vrouw omgekomen toen ze op haar fiets werd aangereden door een trekker. Hulpverleners hebben haar nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de trekker, een man uit Waverveen, is aangehouden. Het is niet duidelijk waardoor het zo misging. En bij een treinongeluk in München is een dode gevallen. Twee wagons van een goederentrein stortten van een brug toen er iets fout ging met rangeren en kwamen met één kant op de weg eronder terecht. Het gaat nog uren duren om alles op te ruimen. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een regen- of onweersbui. Dit was het nieuws op 538.
0: En dit is de verkeersinfo op 538 of Flitsmeister. 8 vertragingen op dit moment en de plekken waar je het meeste tijd aan kwijt bent, die krijg je in dit top 3'tje van me. De A1 Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, daar een vertraging van bijna een kwartier. De A1 Hengelo richting Osnabrück voor de grens met Duitsland 11 minuten. En de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Deil. Mensen op de weg. Is dat weer Extinction Rebellion?
2: Oh, ik hoop
0: weet het niet hoor.
2: Dan moet je zo de greppel in rijden.
0: Kijk nou uit met wat je zegt. 24 minuten vertraging.
3: Controlestand, we beginnen op de A1 Amersfoort richting Barneveld. Bij Amersfoort 45,8. De A1 naar de richting Amsterdam bij Naarden 17,9. De A2 Maastricht richting Echt bij Geleen opgepast met 236,2. De A16 Breda richting Dordrecht bij Dordrecht 42,6. De A27 nog Utrecht richting Gorkum bij Utrecht opgepast bij 70,9. En tot slot de A73 Venray richting Venlo bij Venlo op de rem bij 43,9.

0: Special Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 538! Vanaf volgende week vrijdag.
6: De 538, 90's top 1000.
5: Stemmen op je favoriete 90's hits, doe je op 538.nl.
4: Zomer op je radio.
6: Martijn en Julia.
7: Zo, een beetje warming up hè, voor Nederland-Zweden vanavond.
8: Zometeen hoor je Alex Warren. Fever Dream komt eraan naar Tele2.

0: Taylor Swift en The Faith of Ophelia, 538.
1: Martijn en Julia, 538.
2: Nou, ik ben toch wel een beetje blij dat je in levende lijven hier hebt, hoor, na je video's van gisteren.
0: Ja, het zag er heftig uit, hè?
2: Ja.
0: Ja, nou, er zijn mensen die veel heftige dingen hebben meegemaakt, laat ik dat vooropstellen. Maar ik stond dus inderdaad op een camping gisteravond, omdat noodweer uitbrak.
2: Ojojoj.
0: En ik heb een campertje met zo'n luifeltje, weet je wel. En ik had alles mooi neergezet, lampjes opgehangen, stoeltjes voor de deur. Op een gegeven moment binnen twee tellen. Zo'n mega storm. Dus ik moest als een malle alles inklappen, opvouwen, terugdraaien. Anders was mijn nut gewoon weggemaakt.
2: Maar ik zit te denken, maar is dat ook niet mega gevaarlijk? Want zo'n campingplek, zeg maar, dat is zo'n vlakte, toch?
0: Ja.
2: En als je het hoogste punt bent van de vlakte,
0: ja,
2: dan ga je eraan.
0: Nou, zo ver wil ik niet gaan, maar het was wel heel heftig. Maar ook gewoon in één keer. Maar dat zul jij misschien aan de andere kant van de radio ook wel meegemaakt hebben. Het was er ineens, weet je. En ik zag in de verte zo van niet flitsen. Ik denk van, nou, dat doen we wel een kwartier voordat het hier is. Maar drie tellen later, jongen, toen waaide ik bijna weg.
2: Ach.
0: Dus ja, en dan
2: maar
0: ben
2: alles
0: ik
2: ook, is goed gekomen.
0: Alles is goed gekomen, maar dan ben ik wel zo'n ramptoerist die ook even filmpjes wil maken over hoe heftig het dan nog niet is.
2: Ja, ik maakte me echt zorgen.
0: Ja, nou, dat vind ik lief. Maar het gaat goed, het gaat goed. Maar bij jou was de stroom uitgevallen, toch?
2: Ja, bij mijn ouders sloeg het in. Zeg maar, ja. Als in de stoppen gingen door en zo.
0: Heavy.
2: Ja,
0: maar ja, het was best heftig. Er zijn ook echt mensen die hebben het heel zwaar gehad. Dus laten we hopen dat het bij jou allemaal goed gaat. En dat we nu even gewoon lekker weekend kunnen vieren met z'n allen. En Jules en ik vragen ons af wat jij aan het doen bent. Dus laat het even weten in drie cryptische woorden in de app van 538.
2: Ja, wat spook jij op dit moment uit? Spreek het in drie woorden. Dan gaan Martijn en ik proberen te raden wat je aan het doen bent.
0: Dus even inspreken in de app van 538 is heel makkelijk. Je krijgt muziek van Sash Ecuador komt eraan. Maar eerst Alex Warren. Dit is Fever Dream bij Martijn en Julia op 538.

0: Wat ben jij op dit moment aan het doen?
1: 538.
2: Martijn en Julia.
1: Ja, iedereen zit toch een beetje in zijn eigen zaterdagmiddagbubbeltje. En wij willen graag aan de hand van 3 cryptische omschrijvingen proberen te raden wat jij aan het doen bent.
0: We kregen deze binnen van Bilma.
3: Mijn 3 woorden van de dag zijn alleskunner, zweten, hydrateren.
0: Alleskunner, zweten, hydrateren. Ja, die alleskunner is dat programma op tv, waarbij je allemaal van die rare opdrachten moet doen.
1: Oh ja.
0: En misschien dat Wilma dan wel meespeelt thuis.
1: Ja, of thuis was er iets kapot en ze heeft het zelf gemaakt zonder een man. Dus ze is echt een alleskunner. Ja, she don't need a man.
0: Wilma, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Zit jij een tv-programma te bingen of heb je zelf een klus uitgevoerd? Wat is het?
4: Nou, allebei niet. Nee. Oh.
1: En verdomme.
0: Wij zijn zo slecht in ons eigen spel.
4: Nee. De eerste inschatting was best goed. We hebben hier dorpsfeest.
0: Ja.
4: En bij het dorpsfeest is vanmiddag de activiteit Alleskunner.
0: Ja.
4: Daar ga ik aan meedoen voor de buurtvereniging.
0: Ja.
4: Dus daar gaan we ontzettend aan zweten, want we staan 3 uur lang volgens mij in de volle zon. En ja, dan hoort daarbij dat je lekker gaat drinken. Dus we gaan goed hydrateren.
1: Nou, ik hoor aan je stem dat jij volgens mij gisteren ook al een beetje hebt gedronken.
4: Mijn stem ligt daar nog van gisteren. Dat klopt. Dat kijk, wordt er vast niet beter op na vandaag.
1: Dat zijn ze.
0: Dan bellen we morgen nog een keer om te kijken hoe je er dan toe bent.
4: Ja, hoor, dat mag.
1: Welk dorp woon je dan? Waar moeten we heen?
4: Jullie moeten naar Tollebeek.
1: Tollebeek.
0: Genoteerd.
4: Dat is 1 koor. Goed zo. Ja, jullie zijn welkom. We zien jullie wel verschijnen.
0: Wilma, heel veel succes vanmiddag.
4: Thanks.
0: Hoi.
1: Doei.
0: Die gaat helemaal kapot. Dat hoor je aan alles.
1: Heerlijk.
0: Christina, die stuurde dit in.
5: Mannen, schouder, panter.
1: Oh, ik denk dat een man een schouder... Nee, wacht. Ik denk dat een man een panter gaat schetsen op haar schouder als tattoo.
0: Oh, dat is een interessante invalshoek. Mannen, schouder, panter. Ik denk dat Christina gewoon een hele sterke mening heeft van die gasten die met zo'n schoudertasje rondlopen waar dan een panterprint op zit. Christina, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wie heeft er gelijk van ons tweeën?
5: Geen van beiden.
0: Weer niet.
5: Verrassend. Die raden jullie nooit.
0: Nou, vertel.
5: Ik ben onderweg naar de Düsseldorf Panthers. Panther dan.
0: Ja.
5: En dat zijn American voetbalspelers. Ik speel zelf ook en ik ga ze helpen bij een wedstrijd vandaag.
0: Oh, wat vet hé.
5: Ja, hè?
0: Amsterdam heeft toch ook een tijdje lang zo'n American voetbalteam gehad?
5: Ja, hebben ze nog steeds. De Crusaders.
0: Oh, oké. Okay. Oh nee, ik dacht dat die anders heette. Maar ik zit er niet helemaal in. Maar, wat vet, maar ja, jij speelt Panthers dit dus zelf ook?
5: Ja, ik speel ook zelf bij de Panther Ladies.
0: Wauw.
5: En nou, we helpen elkaar een beetje op wedstrijddagen. Dus ja, wat daar vet, ben ik nu onderweg naartoe.
1: Klinkt ook echt cool, de Panther Ladies.
0: Ja, inderdaad, ja.
5: Ja, vet hè.
1: Ja,
0: hey, prettige wedstrijd dan.
5: Ja, bedankt.
0: En een goede reis. En tof dat je luistert, Christina. Fijne middag.
5: Fijne middag.
0: Yo, doei. Dit is 538 met nu Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it, hoor je. Stay.

0: Kid Rock, All Summer Long.
1: Van dit nummer krijg je nou echt zin om zeg maar naar de camping te gaan.
0: Nou, je mag gewoon met me mee zometeen. Ja, ik ga zometeen weer terug.
1: Ik was vroeger altijd team hotel en lekker luxe. Maar ik vind het er toch al verdomd gezellig uitzien, zo'n tentje.
0: Weet je wat ik ook echt wel een keer zou willen?
1: Nou?
0: Dat ik jou met zo'n wc-rol onder je arm over een camping zou zitten.
1: Ik wil dat heel graag niet.
0: Hey, wij zijn Martijn en Julia, je luistert 538. En misschien dat jij met collega's ook wel zo'n soort van afspraak hebt dat de ene wat beter is in dingen dan de ander. En dat je dan elkaar een beetje helpt, weet je wel. Maar tegelijkertijd vind ik dat je elkaar ook een beetje moet stimuleren om nieuwe dingen te leren. Nu is het zo dat wij, als wij programma doen, ik meestal de Spaanstalige platen aankondig. Maar deze mag jij een keer doen.
1: Oh nee.
0: Ja, wel,
1: oh,
0: nou,
1: deze kan ik wel.
0: Die kun je wel.
1: Oké, zometeen op 538. Alvaro Soler, laat je het doen.

0: 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
12: Kippie.
13: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
17: Precies! Worstje?
16: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
17: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
16: Nee,
17: meerdere
16: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
17: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
16: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
17: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
16: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
18: De eerste call. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia, movement that inspires.
20: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
21: Mooi van Ethos.
22: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
23: Pittig en toch smeuig. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
24: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
25: Honor the craving.
26: Domino's.
27: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.

0: Soler, La Cintura, Radio 538. Eww. Als je tongt tussen je tanden houdt, spreek je vanzelf
1: Spaans. Ja, sorry, ik vind het echt heel vies gewoon.
0: Hé, hey, waar denk jij aan als ik zeg tandartsafspraak?
1: Ja, vandaag in 10 tegen 1 de eerste 10 associaties van Martijn dus bij tandartsafspraak. Raad jij de meeste antwoorden goed, dan win jij het 538 Tosti-ijzer.
0: Wil je meespelen met 10 tegen 1 zometeen? App dan even het woord 10 met de app van 538. Dat kan in cijfers, kan in letters, dat halen beide wel uit. Maar dan mag je dus raden hoeveel van die dingen die jij weet, die 10 associaties die ik had bij de tandartsafspraak. Dan kun je hem een beetje kennen, weet je wel, kun je een beetje in mijn hoofd kruipen. Als dat het beste lukt, win je dus het 538 Tosti-ijzer. Wil je meespelen? App 10 met de app van 538.

0: Het is zomer op je radio. Joris Santana en Wyclef Jean met Maria Maria.
1: Het is bijna 10 voor 1, dus spelen wij 10 tegen 1.
0: Waar denk jij aan bij een tandartsafspraak?
1: Ja, dat is waar het om gaat in 10 tegen 1. Martijn heeft een onderwerp van mij gekregen, tandartsafspraak. En daar zijn de eerste 10 associaties bij opgeschreven. En Sanne en Kik, die gaan proberen te raden de meeste associaties van Martijn.
0: Sanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Denk jij dat jij een beetje in mijn brein kunt kijken?
2: Ik hoop het.
0: Je gaat het opnemen tegen Kik. Kik, ook jij, hallo?
3: Hey, goedemiddag.
0: Stel de vraag aan jou. Denk je dat jij een beetje kunt verplaatsen in mij?
3: Ja, ik hoop het.
0: Ja, het is dus wel zo. Die 10 associaties komen uit mijn hoofd. Dus wat voor jou heel logisch kan blijken te zijn, kan voor mij misschien wel echt compleet uit de lucht komen vallen. En andersom. Dus hou dat wel ook een klein beetje in je achterhoofd bij het inzetten. Van de 10 associaties. Sanne, hoeveel denk jij er in 1 minuut te raden?
2: Ik denk 6.
0: Kik, ga je er overheen of niet?
3: Ja, dat is wel moeilijk. Ja, ik denk wel 7. Hoop ik.
1: Hatsa.
0: Alright. Kik, dan gaan we met jou spelen. Ik tel af. 3, 2, 1. Mag je antwoorden geven? Wacht even tot je het horen hebt gekregen of het goed of fout is. En dan gaan we beginnen. Ja?
3: Ja.
0: Let's go. 3, 2, 1. Hatsa.
3: Mondhygiëniste.
0: Mondhygiëniste is goed, ja.
3: Gaatje.
0: Nee, die heb ik nooit.
3: Oh, flossen.
0: Flossen, jazeker. Ja, ja, ja, ja. Ja.
3: Tandenborstel.
0: Nee, nee.
3: Oh. Boren.
0: Boren, ja hoor, absoluut.
3: Mondkapje.
0: Nee, was ook een goeie geweest trouwens.
3: Oh. Tijdschriften op de tafel.
0: Oh, goeie, maar nee, had ik niet aan gedacht.
3: Kinderspeeltjes.
0: Nee, maar wel een goeie. Ik hou wel van de manier waarop jij denkt.
3: Röntgenfoto's.
0: Ja, röntgenfoto's is goed, ja. Je moet er nog 2. Of 3, sorry.
3: Afsprakenkaartje.
0: Afsprakenkaartje? Nee, nee, nee. Gaat allemaal online, joh.
3: Te laat komen.
0: Nee, ik ben altijd op tijd, joh.
1: Feel you.
0: Waar lig je in? Waar lig je in zo'n apparaat? Hoe heet dat?
3: De stoel.
0: Ja, de stoel. Nog 2, ja, jongen. Ga door.
3: Spoelen.
0: Spoelen? Nee, had ik ook niet.
3: Ook niet. Oh. Tandarts.
0: Ja, had ik wel op kunnen
3: stellen.
0: Ga door. De tijd is om.
3: Ah, zonde.
0: Je was wel echt goed op weg. En inderdaad een aantal dingen genoemd waarvan ik denk van ja, maar waarom ik dat dan... Ja. Ik had de felle lamp op je smoel. Dat je altijd met samengeknepen ogen in die stoel ligt. Ja, praten met je mond open. Want die man, tenminste mijn tandarts, wil altijd een gesprek voeren terwijl ik met zo'n klem in mijn bakkes ligt. Dus dat kan helemaal niet. Vond ik ook altijd heel raar.
3: Je hebt inderdaad wel een creatief brein als je dat associeert met de tandarts.
0: Nou, ik ben nog niet klaar hoor, let op. Want ik had ook kwijlen op mijn lijstje. Lig ik daar zo. Je hebt ieder half jaar hetzelfde gesprek. Want die man onthoudt natuurlijk niet wat jij een half jaar eerder hebt verteld. Dus die gaat allemaal weer dezelfde vragen stellen.
1: Rookt u, meneer?
0: Ja, dat soort dingen. Ga je nog op vakantie? Wat voor werk doe je allemaal? En mijn, echt waar ik heel erg akelig van word. Die haak in je tandvlees.
1: Oh, dat ze dat tandstenen gaan
3: weghalen.
0: Ja, ik poets mijn tanden ook niet goed genoeg, denk ik. Maar dat waren dingen dus waaraan ik dacht. Ik vond dat je wel heel creatief uit de hoek kwam. Oh. Dus daar wil ik je enorm voor bedanken. Maar Sanne, jij hebt het 538 Tosti-ijzer gewonnen. Gefeliciteerd. Ik hoor een blije luisteraar. Jongens, leuk dat jullie meededen.
2: Ja hoor. Ik vond het superleuk, want ik ben tandartsassistent.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Wat toevallig.

0: Drop dead. Waar kwam jij pas achter op een hele late leeftijd? Denk er vast even over na, dan gaan we zo meteen even een rondje doen.
1: Nou, bij jou weet ik wel iets.
0: Oh nee, nee.
2: De supersterren. It don't matter if you're black or white. De boybands. En de DJ's. I wanna see the rainbow. Vanaf volgende week vrijdag hoor je ze allemaal in de 538 90s Top 1000.

0: 538 90's Top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
0: Ga jij niet naar een festival?

0: zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Een ijskoffie voor mevrouw.
8: Ah, behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
11: we oranje. Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
18: 538 Nieuws.
19: 1 uur.
20: In Zeeland is iemand aangehouden na de vondsten deze week van een zwaargewonde man in Middelburg. Die werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij. De verdachte kwam in beeld na onderzoek en gesprekken met getuigen. Wat hij precies met de dood van de Middelburger te maken heeft, is niet duidelijk. In de Dominicaanse Republiek, in het Caribisch gebied, is een grote brand geweest in een toeristenresort. Een Italiaanse vrouw is omgekomen. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis en vele honderden werden geëvacueerd. Een groot deel van het resort is verbrand. Het vuur is nu onder controle. In Zuid-Libanon zijn zeker 9 doden gevallen door aanvallen van Israël. Volgens Libanon werden huizen beschoten. Afgelopen week escaleerde het geweld, maar gisteren was net een staakt het vuren afgesproken. Israël zegt dat het reageerde op nieuwe aanvallen van Hezbollah. En een van de oprichters van de SP is overleden, Hans van Hooft. Hij was partijvoorzitter in de jaren 70 en deed dat 15 jaar lang, tot hij werd opgevolgd door Jan Marijnissen. Daarna was hij onder andere wethouder in Nijmegen. De SP zegt, van Hooft wist dat praten alleen niet helpt, maar dat er ook actie nodig is. Het is zomers met veel zon. Het is 20 tot 24 graden aan de kust. 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er een wat grotere kans op een regen- of onweersbui. Dit was het nieuws op 538.
9: Dan tijd voor verse verkeersinformatie van Flitsmeister op 538. 9, nou nee, dat valt mee, 7 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de plekken met de langste vertraging. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar nu een vertraging van ongeveer een kwartier. De A2 Eindhoven naar Maastricht tussen Batadorp en De Hocht. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertraging nu 37 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de grens met Duitsland. Daar 14 minuten.
13: Oké, dat je zeg maar zo'n broodje eet en dat zo'n pitje van zo'n broodje tussen je tanden gaat zitten.
9: Ik heb dat nu namelijk ook.
13: Och, het is dat vervelend. Vooral, ik heb zo'n spalkje achter mijn tanden, omdat ik een beugel heb gehad. Er gaat alles achter zitten. En je moet er wat voor over hebben. Die goede witte tanden. Flitsers.
9: Oh, ik dacht, ga je nog wat voorlezen.
13: Naar de richting Amsterdam bij Naarden, 17.7. De A2, Maastricht richting Echt bij Geleen, 236.2. De A27, Utrecht richting Gorkum bij Utrecht, 70.9. En tot slot de A58, Vlissingen richting Goes bij Heer Arendskerke, 159.7.
9: Is er iets waar je pas op hele late leeftijd achter kwam? Denk daar vast even over na. En als je wat weet, drop het vooral in de 538-app. We gaan er zo meteen even over praten.
13: Hey, ben je er weer?
19: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
13: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
19: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
13: Ja, lekker. Je
21: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Lekker lang opladen, Kessie! Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin... tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
26: Radio 538, official supporter van de KNVB... wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal. Vanaf volgende week vrijdag.
27: De 538 90's Top 1000.
26: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
27: Martijn en Julia.
9: Waar kwam je pas op late leeftijd achter? Laat het weten in de app van 538.
13: Hoor je nu Mel Smith en Niall Horan? Dit is Drive Safe.

0: Waar kwam jij pas op latere leeftijd achter?
1: Ja, het is niet borstkrollen. Ik dacht altijd krollen als in met K-R-O. Maar het is borstcrawlen.
0: Crawlen.
1: Het is een Nederlands en een Engels woord gemixt. Nooit geweten.
0: Nog iets?
1: Daarentegen in plaats van daarentegen.
0: Oh ja, met een E en een I.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik had er eentje. De kledingmaten voor kinderkleding, die zijn gebaseerd op de lengte van het kind.
1: Wat?
0: Ja, dus maat 164 is voor een kind van rond de 1,64 meter. Serieus waar? Wist
1: Nooit
0: ik
1: geweten.
0: Heel lang niet.
1: Ik heb ook geen kinderen. Zuignap in plaats van zuiglap. Zeg maar zo'n ding waar je dan zo... Waar je iets mee ophangt aan een doucheraam of zo. Ja, ik dacht echt een zuiglap.
0: Het is ook zuiplap in plaats van zuipnap. Dat is ook iets voor jou. En ja, het pijltje naast het benzinepomp-icoontje op het dashboard van je auto betekent dus dat wijst naar de kant waar je tankdop zit.
1: Ja.
0: Dat heb ik ook heel lang niet geweten. Ja. Ging ik maar op de gok ergens staan.
1: Ja.
0: En dan stopte ik weer.
1: Of deze, ja, dit is nog wel een recente, die is nog wel leuk. Afgelopen donderdag hadden wij een personeelsfuifje met van die food trucks in de tuin van 538.
0: Ja.
1: En er stond zo'n frietkraam, weet je wel.
0: Ja.
1: En die hadden zo'n heel leuk verlicht bordje hangen met Hyper de Pieper. Jij vond dat heel leuk.
0: Ja, dat vond ik leuk.
1: Ik snap het niet.
0: Die heb ik toen naar je uitgelegd. Een pieper is een aardappel.
1: Ja, wist ik niet. 27 jaar, wist ik niet.
0: En friet maak je van aardappelen. Even kijken.
1: Zoiets, zijn we naar op zoek.
0: Ja, dus als je nog wat hebt, laat het vooral weten in de app van 538. Het is al het een en ander binnengekomen, maar er kan altijd meer. Deze was van, even kijken. Van Har. Als je een t-shirt aantrekt, zit het labeltje altijd links. Ik heb gekeken.
1: Klopt
0: wel. Heb je meer van die dingen die je op latere leeftijd pas wist? Laat ze weten in de app van 538. Maken we zometeen even een lijstje. Dit is Cameron Whitcomb, The Favorite.

0: Dit is 538. Je hoorde Sean Paul en Alexis Jordan. Waar kwam jij pas achter op hele late leeftijd?
1: Leuk, man.
0: Heel veel dingen die binnenkomen.
1: Ik ben ook heel blij, want ik voel me ineens een stuk minder dom.
0: Ik had precies hetzelfde gevoel, want er zijn heel veel dingen waarvan ik denk, oh ja. Stijn bijvoorbeeld, die appte dit.
2: Een pakje paracetamol maak je altijd aan de verkeerde kant open. Het papier zit bij de barcode. Goeie tip.
0: Dat is een hele goede tip. Wist ik ook.
1: Geen idee.
0: En ik gebruik een hele hoop paracetamol.
1: En hoe kan het ook dat je inderdaad altijd aan een verkeerde kant openmaakt?
0: Stijn, dankjewel. Even kijken, Ilse.
3: Ik wist dus heel lang niet dat je catalogus dus niet uitspreekt als catalogus, maar als catalogus.
0: Ja, dat heb ik ook heel lang verkeerd gedaan.
1: Ja, ik wist het nog steeds niet.
0: Nee. Ivan die appte, mijn dochter van 18 kwam er laatst achter dat cheesecake van kaas is gemaakt, althans dat denkt ze. En nu lust ze het niet meer, want ze houdt niet van kaas, terwijl het altijd haar lievelingstaart was.
1: Ja, mooi is dat, hè?
0: Zoveel vragen. Even kijken, Linda, die appte dit.
4: Mijn zus en ik dachten vroeger met verstoppertjes spelen buiten, dat als je alle kinderen vrij wilde, dat je moest zeggen, buurt vrij. Maar mijn oudste zus vertelde ons dat het buurtvrij is.
1: Ja, ja, die kwam ik ook heel laat achter. Want je speelt het ook, zeg maar, dat verstoppertje doe je ook in de buurt.
0: In de buurt?
1: Ja, dus je bent buurtvrij.
0: Linda, dankjewel. Even kijken, Loes.
5: Zo kwam ik er laatst pas achter waar club voor staat in Club Sandwich. Chicken and lettuce under bacon. Groetjes!
1: Wow!
0: Ja, die wist ik toevallig. Maar dit is echt een legendarische inderdaad, ja. Even kijken, Jolanda, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Dankjewel voor jouw berichtje. Waar ben jij pas heel laat in jouw leven achtergekomen?
6: Nou, als je iets bestelt en je kijkt in de app en je kijkt dat het onderweg is en er staat in shipping.
0: Ja.
6: Dus ik dacht altijd dat het dan per schip, kwam.
0: Ja.
6: Ja. Totdat ik er dus achter kwam en dat is met de kinderen besproken. En dat ze zeiden, ik zeg, waarom doen ze het niet gewoon voor je vliegtuig? Gaat er van de volgende
0: anders? Ja, precies.
6: En die keken we aan. Ja, jammer dan. Nou ja, weet je. Oh,
1: maar ik vind, ik vind het helemaal niet zo gek, hoor.
6: Nee, hè?
1: Nee.
6: Want ik hoor nu ook weer, terwijl ik hier zit, hoor ik ook weer dingen dat ik denk, oh, dat van die Club Sandwich wist ik ook niet.
1: Hey, nee, toch?
0: We maken niet alleen een leuk radioprogramma, maar ook een heel leerzaam radioprogramma, Jolanda.
6: Ja, zie je wel.
0: Ja, toch? Ja, zo is het ook.
6: Maar goed dat ik dat over luister.
0: Goed zo. Hey, dankjewel. Ik wens je een fijne middag.
6: Ja, jullie ook.
0: Oké.
1: Hoi. Hoi.
0: Maar, Julia, ik heb er nog steeds eentje die ik niet genoemd heb.
1: Wat dan?
0: Die van jou afkomt.
1: Oh nee, ja, ga je me echt voor de bus gooien? Ja, natuurlijk doe je altijd.
0: Tuurlijk,
1: zeg maar,
0: dat doe ik
1: zeg
0: altijd.
1: Maar, jongen, zeg
0: want Jules wist dus niet dat 's-Hertogenbosch hetzelfde is als Den Bosch. Sorry, ja, dat moest ik heel erg
1: op. Ik had echt geen idee, joh. Echt geen idee.
0: Weer wat geleerd. Sam Fender.

0: Het is bloedje heet buiten, maar die hitte die kan je ook iets opleveren. Namelijk een lekkere ten.
1: Lekker
0: maar
1: kleurtje.
0: Ook het 538 strandlaken. Zometeen namelijk de bloedhete bingo.
2: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
6: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000.
12: Wat verdikken we.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
16: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Pas je eindelijk het perfecte

0: anders doe.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: 538. Martijn en Julia.
12: Wil jij het 538 strandlaken winnen? Speel dan

0: Teddy Swims heet eigenlijk helemaal geen Teddy Swims. Nee, sterker nog, hij vindt het echt een verschrikkelijke artiestennaam. Hij heet namelijk eigenlijk Jaden Dimsdale.
1: Ja.
0: En een vriend van hem die heeft, voordat hij doorbrak, gewoon een keer de naam Teddy Swims op een flyer gezet. En toen kwam hij er nooit meer vanaf.
1: Wat een kutstreek.
0: Ja, echt. Okay. In mate moet je het hebben.
1: Wat een goed feitje. De bloedhete bingo. Hey, jij nog een feit. Het is bloedheet buiten. Maar die bloedhitte kan je ook iets opleveren. Want zometeen geven we een slinger aan ons, nou ja, hele lieve bingo-molietje wat we hier hebben. En het getal wat er dan uitrolt, dat wordt de temperatuur die wij zoeken. En dat is dus jouw kans op prijzen.
0: Ja, heb je precies die temperatuur op je scherm, je thermometer, zie je het ergens op een bushalte staan. Wees creatief, waar dan ook, dat getal. Maak een foto, stuur dat naar de app van Radio 538. En dan maak je dus kans op het gloednieuwe 538 strandlaken.
1: Juist. Ik heb het molietje hier. Wil jij een slinger geven, joh?
0: Ja hoor.
1: Ja. Gaat hier, oké. Niet te hard, want dat valt hier aan elkaar.
2: 28.
1: Dat betekent dat we op zoek zijn naar jou, als je tenminste in 28 graden zit. Dus maak een foto van je smartwatch, van je dashboard, van je temperatuurmeter, waar dan ook. Ben je de eerste met 28 graden, dan krijg jij het 538 strandlaken. Ideaal, denk ik, voor deze bloedhete dagen. Sowieso zomer op je radio. Wat denk je van deze Bob Marley en The Wailers?

0: Alex Warren en The Passenger op 538.
1: De bloedhete bingo.
0: Het is bloedheet buiten en die hitte, dat kan je nog wat opleveren ook. Behalve dan een tan, zoals ik iemand heb horen zeggen vandaag.
2: Een tan.
0: Je kunt ook het 538 strandlaken winnen. Als je tenminste ergens in 28 graden zit.
2: Ja, en het liefst zou je dan echt iedereen een strandlaken willen geven die iets heeft ingestuurd. Maar dan krijgen we denk ik regie met de baas.
0: Moeten we heel veel strandlakens laten maken. Want volgens mij zit het hele land in 28 graden. Jul die gaf net een zwieper aan ons bingo-molentje. Daar kwam dus 28 uit, dus zoeken we naar 28 graden. Dus als je in 28 graden zit, bewijs dat dan door middel van een foto. App die naar ons door met de app van 538. Dus dat kan een foto zijn van je dashboard of je smartwatch of whatever. Zolang maar te zien is dat het 28 graden is. Marco!
3: Ja, goedemiddag.
4: Hey Marco, hi.
3: Hey.
0: Word je moe als mensen dat tegen je zeggen of is dat wel een beetje over? Hey Marco, prima.
3: Nee, hoor, dat kan ik allemaal hebben. Okay. Ja, dat kan ik wel hebben.
0: Marco, je bent aan het werk op Schiphol, klopt dat?
3: Ik moet nog beginnen.
0: Oh, je moet nog beginnen?
3: Ja, 2:30, dan los ik mijn collega af. Oh, dus ja, en ik heb ploegendienst en ik was bijna blij om naar het werk te gaan. Omdat in de auto heb je tenminste lekker airco, op het werk ook. Dus dat is helemaal niks
2: maar
3: mis mee.
2: Dat is echt zo. Ik had er gisteren ook een gesprek over met iemand. Die zei, oh, je moet het hele weekend werken. Toen zei ik, ja, heerlijk.
0: Lekker airco in de studio.
2: Koud, ja.
3: Ja, absoluut. Ja, dat is van de nood een deugd maken. En ik heb sowieso geen ekel aan werk, hoor. Daar niet van. Maar met dit weer is het toch echt wel een genot om lekker in je auto te stappen. En een lekker aircootje aan. En in de wetenschap dat je ook in 8 uur in de airco zit. Dus,
0: je had een foto gemaakt van jouw dashboard van jouw auto. Waarop te zien is inderdaad dat het 28 graden is. Maar wij zien daar een knopje, Jul en ik. Het knopje A en B. En wij zijn al een kwartier bezig met te bedenken waar
2: wat
0: dat dan voor zou kunnen
2: dan
0: zijn.
2: Ja.
3: Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat ook niet eens. Maar ik raadpleeg dat knopje wel eens van nou, hoe koud, want ik zie het niet random, zeg maar. Ik moet echt dat knopje indrukken.
0: Ja.
3: En jullie hadden die oproep gedaan. Ik denk, nou, het zal toch niet. Ik druk dat knopje precies 28 graden.
0: Nou.
3: Ik denk,
0: nou,
3: meteen een foto maken.
2: Ik heb hem gevonden.
3: Meteen gebruik van maken.
2: Het is omgevingstemperatuur. In het Engels is het ambient temperature. Oh, dat vind ik een heel moeilijk woord. Ja. Temperature.
0: Omgevingstemperatuur.
3: Ambient, ja.
0: Okay.
3: Ja, ja.
0: Marco, die technische snufjes van jouw auto leveren jou het 538 strandlaken op, jongen. We gaan het opsturen naar je.
3: Nou, helemaal top.
0: Werk ze zometeen. Goed aan de collega's.
3: Ja, prima.
2: Hoi.
0: Fijne middag.
3: Hoi.
0: Dit is BB Rex, zo fijn.

0: Vince en Am I Wrong bij Martijn en Julia hier op Radio 538. Ja, en vanavond is het zover. De tweede poolwedstrijd van het Nederlands elftal om 7 uur vanavond tegen Zweden. En als je, ik weet niet of je meekijkt via TV 538 of... Jezus, het ziet er slecht uit. Of in de app. Dan zie je dat wij er in ieder geval allebei helemaal klaar voor zijn. In
1: helemaal
0: oranje.
1: In thema. Zeker weten, zeker weten. Nee, dus om het vuurtje wat op te poken voor vanavond. Bellen we zo meteen even met Noah Valen. Sportverslaggeefster, presentatrice. Die zit in Amerika, volgt Oranje. Dus we gaan even checken bij haar hoe de vlag erbij hangt daar.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl. De leeuw komt
1: eraan. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Robert Heijndens, de mannen van Oranje, heel veel succes met de wedstrijd.
1: Het WK voor Oranje is nu echt begonnen. Vanavond speelt het Nederlands elftal in Houston de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Samen met heel Nederland staan wij achter Oranje. Veel succes namens partners van de KNVB.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Trotse partners ING, Nike en Staatsloterij wensen Oranje veel succes.
3: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
4: Kippie. Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je ook? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
7: Dit weekend viert Giraffe de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraffe.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraffe, met een V.
8: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
9: Precies. Worstje?
8: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
9: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
8: Nee,
9: meerdere
8: nee,
9: worstjes.
8: Dankjewel.
9: 20 worstjes.
8: Ik hoef geen worst.
9: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
8: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
9: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
8: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM. De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen en je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: 538 Nieuws.
17: 2 uur.
18: De meeste Nederlandse gemeenten houden zich aan de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Ze zijn lang niet allemaal enthousiast, maar doen wel wat ze gevraagd wordt, blijkt uit een rondgang van de NOS. In 11 gemeenten is er verzet tegen de wet. Houden ze dat vol, dan volgen na de zomer maatregelen. De Zeeuwse politie onderzoekt een schuur in Sint-Philipsland die gisteren in brand vloog. Vermoedelijk zat er een drugslab in, meldt de regionale omroep. De brandweer zag verdachte dingen tijdens het blussen. Nu de resten van de schuur zijn afgekoeld, kunnen ze erin. Na de storm van gisteravond moeten inwoners van Hogeveen en omgeving even zuinig aandoen met hun drinkwater. Door het noodweer is een transportleiding beschadigd, meldt RTV Drenthe. En dus kan er minder water naar de klanten. Die merken dat ook aan een wat lagere waterdruk. Het waterleidingbedrijf is er druk mee bezig. En op een festival in het noorden van Duitsland, bij Flensburg, zijn vannacht meer dan 10 mensen gewond geraakt door de storm. Ze zijn niet ernstig gewond. Het hele festival werd ontruimd, maar is vanmorgen weer verder gegaan. Er zijn vannacht nieuwe onweersbuien voorspeld, nu ook in Limburg. Daar is Pinkpop aan de gang. Veel zon en warm, tot 31 graden in het oosten. Aan de kust door wind van zee koeler. In het zuidoosten later vanmiddag kans op een flinke bui. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 28 tot 30 graden. Dit was het nieuws op 538.
11: En dan het veiligheidsverkeer door Flitsmeister met 7 vertragingen op de A-wegen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld door een auto met pech een vertraging van 7 minuten. De A2 Eindhoven naar Maastricht tussen Eckersweijer en De Hocht, ook een auto met pech daar. Daar een vertraging van een kwartier. En de A12 nog Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten.
16: Controle dan op de A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid 9.2. De A27 Utrecht richting Gorkum bij Utrecht 70.9. De A50 Arnhem richting Os bij Schaik 132.8. En tot slot de A58 Vlissingen richting Goes opgepast bij 159.7.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken.

0: Download de app. Karwei, maak het mooier.
1: 538.
2: Vanaf volgende week vrijdag.
1: De 538 90's Top 1000.
2: Stemmen op je favoriete 90's hits. Doe je op 538.nl.
1: Martijn en Julia.
3: Ja, we duiken zometeen in een van die stemlijstjes voor die 90's Top 1000. Dat is wel leuk misschien.

0: 538. Je luistert naar Martijn en Julia met Samber en Homewrecker.
1: We gaan eens even bellen met Amerika.
2: 538. Martijn en Julia.
1: Sup, Svenskar. Ik heb erop geoefend. Dat is Zweeds voor pas op voor Zweden. Want vanavond moeten we tegen Zweden. De tweede poolwedstrijd van dit WK. Dus we hebben even contact gelegd met Kansas City. Om voor te beschouwen op de wedstrijd van vanavond. Noah, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Blijft raar om te zeggen, aangezien het hier bloedheet is en midden op de dag. Maar voor jou is het natuurlijk gewoon 's ochtends. Hey, nog even één keer terugkortblikken op die wedstrijd tegen Japan. Merk jij nog iets van chagrijn in de selectie? Of is dat echt nu klaar geparkeerd en hup, we gaan door?
3: Nee, dat is wel klaar en geparkeerd. Wat ik wel mooi vind, want gisteren was natuurlijk een persconferentie met onze bondscoach. En die kan, want die was natuurlijk na die wedstrijd tegen Japan toch wel redelijk overtuigd van het plan. Maar als hij hem dan zo een paar dagen later terug heeft gekeken en hij hoort een beetje wat er speelt in ons land, dan kan hij daar ook wel weer op terugkomen en zeggen, mijn verantwoordelijkheid, grote jongen zijn, kritiek pakken. En het heeft hij natuurlijk niet uitgepakt zoals we wilden. Dus hij kijkt daar momenteel wel anders naar.
0: Ja, en zo is het ook wel een beetje, toch? Veel mensen zeggen dan van, chagrijn over de vorige wedstrijd. Maar ik vond het best wel een oké wedstrijd. Sterker nog, Noah, jij had hem goed voorspeld. Jij zei vorige keer, dat wordt 2-2 of gelijkspel.
1: Ja, dat is waar, ja.
3: Ja, was lekker voor mijn poeltje. Ja. Nee, maar kijk, dat is ook zo. En ik denk dat nu een beetje heerst bij het Nederlands elftal. Als die basisspelers gewoon allemaal fit zijn, blijven voetballen, dan kunnen we echt wel aardig ver komen in dit toernooi. Alleen je vraagt ook wel wat meer van de jongens die erin komen. En dat was inderdaad toen niet het geval.
1: Ja, even over die basisspelers. Denk jij dat er iets verandert in de basis? Want ik hoor een hele lobby voor Guus Til, dat die veel bewegelijker is, een aanspoelpunt kan zijn, et cetera, enzovoort. Ik ben een Eindhovenaar, Guus Til moet altijd spelen. Ja. Natuurlijk. Maar wat denk jij? Er gebeurt daar iets mee, denk je, of niet?
3: Nee. Kijk, gisteren heeft onze bondscoach wel gezegd dat er een beetje twijfel heerst rondom Frenkie de Jong. Omdat hij in die botsing waar Quinten Timmer een lichte hersenschudding heeft overgehouden, heeft hij ook wat last overgehouden. Hij wilde dan niet precies zeggen waar het zat. Maar het lijkt me, want Quinten Timmer is gevallen tegen Frenkie de Jong aan, dat het of zijn heup is, of zijn knie, of zijn enkel.
1: Beetje slapstick is het wel,
3: natuurlijk
1: toch?
3: Ook, kan hij dat ook zeggen om Zweden een klein beetje te doen gaan twijfelen? Nee, ik denk niet dat hij gaat veranderen in zijn opstelling. En mensen die roepen Frenkie de Jong uit de basis. Nou ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens.
0: Wat is de kracht van het Zweedse team?
3: Ja, nou, ik denk dat het een beetje eenzelfde soort wedstrijd gaat worden als tegen Japan. De Zweden die denkt, Nederland, gaan jullie maar lekker voetballen. Wij kijken wel en staan goed georganiseerd. En ze hebben, zoals iedereen natuurlijk inmiddels wel weet, twee hele goede spitsen voorop. Dus daar moet je een beetje op letten. Maar goed, wij hebben Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk. Die jongens in de Premier League zo vaak tegenkomen. Isaac is een teamgenoot van Virgil. Dus daar hoeven we ons ook niet al te veel zorgen over maken. Maar misschien ben ik te positief. Ik ben hier natuurlijk. Ik hoop dat ze winnen en dat we gewoon met 4 punten dan in de pool in ieder geval bijna zeker zijn van de volgende ronde.
1: Nou, je hebt die vorige poolwedstrijd tegen Japan feilloos voorspeld, dus je voelt de vraag al aankomen. Wat denk je dat het vanavond wordt?
3: Nou, ik heb een poeltje waar mijn broer ook in zit en hij staat wel helaas voor momenteel. Maar ik heb daar 2-0 in gevuld voor Nederland, dus daar hou ik het maar bij.
0: Ja. Lekker!
1: Nou, heel goed. Laten we hopen dat het ook daadwerkelijk
0: bier drinken vanavond.
1: Dat zeker, één grote polonaise. Hey Noah, dankjewel weer. Ik wens jou een fijne wedstrijd vanavond. Of tenminste, vanmiddag. Voor jou dan. Dankjewel. Hoi.

0: Waar denk jij aan? Bij de 90s.
1: De 538 90s Top 1000.
2: Ja, een hele hoop dingen. Die Flippo's bijvoorbeeld. Die dingen die je in zakken chips had zitten toen. En die je dan in de supermarkt al open begon te scheuren.
0: Oh,
2: omdat je
0: ook
2: aan die kringen wilde komen. De tijd waarin je je wiskundehuiswerk even liet liggen. Omdat je Tamagotchi dreigde te overlijden. S'nachts wilde je dan stiekem internetten. Maar dat kon niet. Want je inbelmodem maakte superveel herrie. Dus je ouders werden wakker. Het was een geweldige tijd. De jaren 90. En het was een decennium ook. Waarmee je eigenlijk met één kledingstuk wel gewoon klaar was. Een trainingsjack.
0: Vanaf volgende week vrijdag ga je bij 538 terug in de tijd. Maar dan ook echt wel terug in de tijd. Want je kan jouw favoriete hits doorgeven uit de jaren 90. En dan help je ons om mee te bouwen aan de 90s top 1000... die je dus vanaf vrijdag gaat horen hier bij 538. En als je stemt, dan maak je kans op dat epische, tijdloze 538 trainingsjack.
2: Jazeker. Bart, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, hoi.
2: Hey, de 90s, heb je dat bewust meegemaakt?
3: Jazeker. 90's heb ik wel bewust meegemaakt, ja.
2: Dus jij was voor iemand die inderdaad in de lampen hing, in zijn trainingspak naar school ging.
3: Ja, en hele goede muziek erbij.
2: Ja. Is goed dat je daarover begint, want daar willen we even naartoe. Je hebt jouw stemlijstje ingevuld via 538.nl.
3: Ja, klopt.
2: Louter bangers, maar eentje sprongen uit wat ons betreft. House of Pain met Jump Around.
3: Ja, daar kun je lekker op feesten.
2: Nog steeds wel.
3: Ik vond sowieso House of Pain een gave band. Dan had ik een beetje voor mezelf een beetje een hip-hop periode. Dus zat ik naar Cypress Hill en House of Pain en Beastie Boys te luisteren. Ja, dat was gaaf.
2: Ja, want dat is natuurlijk ook zo. Heel veel mensen associëren de 90's met happy hardcore en hakken en zo.
3: Ja, precies.
2: Maar die hip-hop kant had je natuurlijk ook.
3: Ja, je had die hip-hop en je had natuurlijk ook nog de grunge. Want die heb ik ook in mijn lijstje gezet. Natuurlijk iets van Pearl Jam.
2: Ja.
3: Ik heb een brede muziek smaak, dus dat is ook gaaf.
2: Het gaat bij jou alle kanten op, inderdaad, ja.
0: Hey Bart, als dank voor het stemmen willen we jou het exclusieve 90's trainingsjack aanbieden.
3: Dat is te gek.
0: En jij zei net, ja, je kan niet echt hakken op House of Pain, maar het is wel een hakjassie.
3: Ja, het is een hakjassie. Ik heb hem op een fotootje gezien. En daarom dacht ik ook, ik ga toch stemmen, want ik vind hem wel een leuk jasje.
0: Hij is vet, hè?
3: Ik was nooit een echte hakker, moet ik eerlijk zeggen. Dat weet ik weer niet zo goed. Maar ik vind het een tof trainingsjasje, die wil ik graag hebben.
0: Komt jouw kant op.
3: Leuk.
2: House of Pain komt ook jouw kant op, want die hoor je nu op Radio 538. Jump Around voor jou, jongen.
3: Heel graag.
2: Fijne middag en een goed weekend.
3: Top, oké.
2: Hoi. Doei.

0: maart. Wil jij ook nog stemmen voor de 90s top 1000 die aanstaande vrijdag begint? Doe dat vooral op 538.nl en maak kans op dat epische 538 training check. Hey, zometeen spelen we weer de weekendquiz. Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je meespelen? App het woordje weekend naar de app van 538.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of 2. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
6: 538 Festival Donderdag.
7: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win! Alle info op 538.nl.
6: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
8: Je hebt sale, je hebt super sale. En je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
9: Yeah. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
14: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
18: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
19: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
20: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
21: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost, Autotaalglas.
23: 538, Martijn en Julia.
0: Wil jij 50 euro winnen? App dan even Weekend met de

0: Het is een beetje vaag, maar kan het zijn dat Rolf Sanchez op ons bedrijfsfeest was afgelopen donderdag?
1: Oh ja!
0: Ik herinner me niet alles meer namelijk.
1: Hij was leuk.
0: Het was heel leuk. Je hoorde hem net op 538 met Emma Heesterzaan.
2: Martijn en Julia. 538.
0: We gaan zometeen de weekendquiz spelen. Dat is een vraag, of tenminste een quiz die niet gaat over het weekend, maar begint met vragen die beginnen met het weekend.
1: Het zijn 5 vragen. Weet je het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
0: We gaan spelen met Pien. Pien, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: En ook met Thomas. Hallo. Thomas, hallo.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey. Jongens, heel simpel. Jullie krijgen een vraag te horen. Als je het antwoord weet, roep je even snel je naam. Dan krijg je de beurt. Heb je het goed, krijg je 1 punt. Is het antwoord fout, gaat er een punt naar de tegenstander. Simpel, toch?
3: Ja.
0: Yes. De eerste met 3 punten wint €50. We gaan beginnen met vraag 1. Luister goed. En als je het antwoord denkt te weten, roep je dus eerst eventjes je naam.
2: Vraag 1.
5: Wie kent
1: de kleur van de bovenste lamp in een stoplicht?
3: Pien, Thomas.
0: Pien was iets eerder. Pien, zeg het maar.
3: Rood.
0: Rood is inderdaad goed. Puntje voor jou. We gaan naar vraag 2.
2: Vraag 2.
5: Wie kent
0: de naam van de vierde topper? Je hebt Jan, Gerard, Jeroen en...
3: Thomas.
0: En Thomas. Thomas, René. Wat is je antwoord? René?
3: René.
0: René Vroeger. Is goed, jongen. Gelijke stand. 1-1. We gaan door naar vraag 3.
2: Vraag 3.
5: Wie kent
1: de afkorting van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond?
3: Thomas.
0: Thomas, zeg het maar.
3: KNVB.
0: KNVB is goed. Jij staat 2-1 voor, Thomas. Pien, tandje erbij, hè?
3: Ja.
0: Daar gaan we met vraag 4.
2: Vraag 4.
5: Wie kent
0: het aantal vrienden waar de serie Friends om draait?
3: Pien.
0: Pien, zeg het maar.
3: 2.
0: Nee. Het zijn 6 Friends in totaal. Dat betekent dat Thomas 3 punten heeft en Thomas heeft gewonnen. Thomas, €50 voor jou. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Hoi. En Pien, jij bedankt voor het meespelen.
3: Graag gedaan.
0: Oké, fijne middag, jongens. Dag.

0: gaat terechtkomen in de 90's Top 1000 van volgende week. Spin Doctors en Two Princes op Radio 538. Morgen is het, zondag, maar dat is een open deur. Maar morgen is een hele bijzondere dag. Morgen is het namelijk Vaderdag.
1: Ja, dus mocht je nog iets moeten scoren, dan is dit je reminder.
0: Kleurplaat moeten maken of een asbak van klei, zoals ik het vroeger deed. Maar misschien is wel even, kunnen we dat afklappen voor morgen?
1: Ja, we hebben een speciale gast. Dat alles heeft te maken met Vaderdag.
0: Dan hebben we dat bij deze dus verklapt. Morgen hier in de show een hele speciale gast. Dat heeft dus te maken met Vaderdag. En het is iemand, ja, ik heb hem nooit ontmoet, maar ik ken hem wel. Dus ik vind het ook wel spannend.
1: Jij bent een beetje fan van hem.
0: Ik ben ontzettend fan van hem. Wie het is, hoor je morgen. Nu Davide Michel, Stel Champagne op 538.

0: Axen en Sera op 538. Zometeen om 3 uur Mark met de hitlijst met de meeste supersterren. Veel plezier zometeen bij de 538 Top 50.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: De hits van 538. Overal in Nederland.
7: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
6: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
7: Check voor alle info en boekingen. 538.nl/on-tour.
8: Jouw hits, jouw 538.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: 18 plus speelbewust.
10: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000. Wat verdikken we.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
14: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
16: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
19: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
20: Kippie.
21: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1 plus 1 gratis. Alle Nivea ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
23: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1.

0: in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verysure.nl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Voor mij
4: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: 538 Nieuws.
8: 3 uur.
9: In Staphorst, Overijssel, is een zwembad ontruimd toen iemand iets vreemds rook. Het was een gevaarlijke stof die ontsnapte in de technische ruimte, melden regionale media. Op dat moment waren er zo'n 100 mensen in het zwembad en die konden allemaal veilig naar buiten. Het zwembad blijft de rest van de dag dicht. In Parijs zijn zo'n 20 mensen opgepakt die wilden demonstreren tegen het regime in Iran. De demonstratie was verboden omdat de situatie te gespannen zou zijn. Maar er waren toch bussen vol mensen op afgekomen met spandoeken en borden. De politie zette pepperspray in. De vrouw van de Spaanse premier mag voorlopig niet het land uit totdat ze voor de rechter moet komen. Haar paspoort wordt afgepakt. Ze wordt verdacht van fraude met coronasteun en zou daarbij haar positie hebben misbruikt. Er is nog geen datum geprikt voor de rechtszaak. En de Belgische politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegale raveparty in Antwerpen. Het feest in een park was nog maar net begonnen toen de politie ingreep. Bijna 20 mensen werden opgepakt en ook werden drugs en een wapen in beslag genomen. En de politie nam de DJ-set ook mee. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen worden we opnieuw getrakteerd op een mooie zomerdag. En dat was het nieuws op 538.
10: Zometeen de grootste hits in de 538 top 50. Eerst kort verkeer.
11: 7 files zijn er nog en dit zijn op dit moment de 3 grootste. A1 Amersfoort Apeldoorn voor Barneveld, 8 minuten vertraging. A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort, ook 8. En de A50 Apeldoorn-Os voor Grijshoort, daar 8 minuten en de lengte neemt af. Snelheidscontrole doorgegeven. Het meest is die op de A27 Utrecht richting Gorkum bij Utrecht. Hectometerpalen 70,9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers.
1: Praxis.
2: Radio 538, official supporter van de KNVB. Wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal. Vanaf volgende week vrijdag.
3: De 538 90's top 1000.

0: 50.
1: Zo, en aan een weekje zweten voor de baas wordt je nu beloond met de 50 grootste hits van Nederland. En vorig weekend was dit de top 3. De Bauza. Alex Warren en Fever.

eerste in de wereld was de soundtrack van je afgelopen drie weekenden. Cheerio was de grootste, maar ook zeker de gezelligste hit van Nederland. Alsof er confetti uit je speakers komt. Maar hey, Justin, deze week weer op 1. Ah, de concurrentie is moordend. Shakira en Burna Boy natuurlijk op de loer. Met de WK-anthem. En ja, naarmate de barbecue-cijfers stijgen, gaat de Bauza Magnetic ook super lekker. Welke hit is van die 50 de allergrootste? Dat weet je vanmiddag dankzij de 538 op 50. De bankzitters hoor je ook zo meteen en direct start dit weekend de boel op. Dit is Won't Fall op 538.

0: miljonair.
1: De bankzitters schuiven met BankNL richting de uitgang van de 538 op 50. Multibiljonair gaat van 38 naar 49. En de eerste binnenkomer heeft een behoorlijk lastig leven, want hij heeft door stress en te harde muziek een constante piep in zijn oren. Tinnitus heet dat. Hij zegt zelf dat de piep een 10 is op de schaal van 1 tot 10, dus echt heel heftig en hard. En toch strijdt hij door en blijft hij muziek maken om andere mensen gelukkig te maken. Hey, de benen kan je, hè? Dit is de nieuwste. Ik heb het over DJ Alesso met One Republic, nieuw op 48. Dit is In Your Eyes.

0: De nieuwe van Ariana Grande, de kleine slanke dame met de grote achternaam en de grote hit. Hate That I Made You Love Me is nieuw van Ariaantje op 44. Ik hoop dat je lekker geniet van je weekend. Mijn naam is Mark Labrand. En zometeen hits van Kensington en Antoon en een afschuwelijk rotkind. Ja, dat zegt ze ook over zichzelf. Wie dat is en het verhaal erachter hoor je zometeen in het vervolg van de hitlijst met de meeste supersterren.
1: 538 op 50, Radio 538.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen, een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee, Plus.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Pittig en toch smeuïg. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
8: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items... zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Kensington stapte bescheiden achteruit. Ze gaan van 42 naar...

vreemdeling, die Sian. Ja, ze werd namelijk vroeger zo gepest op school dat ze ging terugpesten. Maar echt, totdat die kinderen echt gewoon niet meer konden. Ze ging kinderen buitensluiten, ze vernederen. Daar heeft ze later enorme spijt van gekregen. Dus maakte ze ooit de track The Bully, waarin ze sorry zegt tegen iedereen die ze vroeger heeft gepest. Eind goed, al goed. Maar geloof me, als mensen haar vroeger zagen, combineerden ze haar naam vaak met een bloem, fuchsia. Je hoort haar op 38 in de 538 met Afrojack. En nu 36.

30, you're the kingdom of fear. Welkom de 538 of 50, de hitlijst met de meeste supersterren. Het mooiste moet nog komen, want de grootste hits zijn nog over. Met daarbij Jennifer Lopez, Taylor Swift en de hit die oranje haren achterlaat in de lijst. Enig idee wie of wat dat is? Welke hit laat oranje haren achter? Je hoort het binnen.

Superster. Vanaf volgende week vrijdag hoor je ze

0: 538 90's Top 1000.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Obeling, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.

0: om nergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Ga jij niet naar een festival?

0: Dance Department kan leiden tot spontane dance moves. Zorg dat je erbij bent. Vanavond, 9 uur, 538 Dance Department. Met mij, Armin van Buuren.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Pakken ze een podium?
5: Pakken ze een podium?
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pakken ze een podium.
7: Pakken ze
6: pakken
7: een podium.
8: Pakken ze een podium.
9: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
10: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken.

0: Maar wij maken het mooier.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 4 uur.
5: De deal tussen Iran en de VS dreigt helemaal te mislukken. Iran is zo woedend dat Israël gewoon doorgaat met de aanvallen op Libanon, dat het de straat van Hormuz weer gaat sluiten. In de deal was afgesproken dat de gevechten in Libanon zouden stoppen, maar het geweld tussen Israël en Hezbollah wil maar niet stoppen. De Partij voor de Dieren houdt haar eerste congres met de nieuwe partijleider Teunissen. En die belooft dat ze zal opkomen voor dieren en mensen. Ze zei in haar speech: we zijn met dieren begonnen en daaruit volgen de belangen van de natuur en mensen die in de verdrukking komen. Het is in de partij altijd een punt van discussie geweest. In Amerika is het ook bloedheet en het is voor 3 wandelaars in de Grand Canyon slecht afgelopen. Ze bezweken door de hitte toen ze in een kloof waren waar het ver boven de 40 graden was. Ze hadden het advies kennelijk in de wind geslagen om midden op de dag uit de brandende zon te blijven. En nog een uur of 3 en dan begint het Nederlands elftal aan de tweede wedstrijd op het WK tegen Zweden. Speelstad is Houston, Texas, en dan wordt het steeds drukker met fans van Oranje die al hossend naar het stadion lopen, een tocht van ongeveer 4 kilometer. Bij de vorige wedstrijd tegen Japan waren er duizenden mensen. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen wordt ook een warme dag. En dat was het nieuws op 538.
6: Yes, dankjewel. Het is weekend en dus hoor je de 538 op 50. Met nu kort verkeer.
7: 6 vertragingen zijn er nog. En dit zijn de 3 grootste. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken door een ongeval. 20 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude Rijndijk door een ongeval. 26. De lengte neemt daar wel af. En de A28 Breda richting Tilburg bij Centrum West. Tilburg dus 41 minuten. Oorzaak is een ongeval en de lengte neemt nog toe. Snelheidscontrole die het meest is doorgegeven is die op de A20 Maasdijk richting Rotterdam. Bij Rotterdam zelf hectometerpaal is 28,2. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoer.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Vanaf volgende week vrijdag.
2: De 538 90's Top 1000.
1: Stemmen op je favoriete 90's hits. Doe je op 538.nl.
2: Zaterdagmiddag.
1: Op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand.
2: De 538 Top 50.
3: Nou, cheerio.

Bij sommige sporten kun je nachtmerries krijgen van de mascotte. Ken je Philly? Dat is gewoon echt een lulde behanger. Uit Amerika, een groene pluizige mascotte bij honkbalwedstrijden, schiet de hotdogs het publiek in. En wordt ook gewoon regelmatig aangeklaagd omdat die mensen gewoon pijn doet. Voor het Nederlands voetbalelftal hebben we gelukkig een oranje leeuw als mascotte. En dat is gewoon een gezellige racket. Samuel Welten zingt over de leeuw. En daarmee laat hij oranje haar achter in de 538-50. De leeuw komt eraan, de hoogste binnenkomer op 28.

0: mannen, de afdeling Hoe maak je een zomerhit? Jonas Blue met Believe en Edge of Desire op 22. Hey, welkom, mijn naam is Mark en dit is de 5850, de hitlijst met de meeste supersterren. Hey, deze week een paar hits die ontzettend hard omhoog schieten. Alex Warren zit erbij, die gaat er 17 omhoog met Passenger. En de hardste stijger deze week is van Robert van Hemert, Zandloopster. Knalt 23 plekken naar boven. En die hoor je zo meteen als eerste.
1: 5, 3, 8, 50.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
2: 538 Festival Donderdag.
3: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
4: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Yeah. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retiketet en vamos naar Beterbed.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers. Praxis.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Even 23 omhoog. Dit is Zandloopster van Robert van Heem.

50 met Juste, Jackstown en John gaan al maanden mee in de lijst. Ze zijn lekker duurzaam. Ja, want Turn the Lights Off is nog steeds populair. Hij staat op 19. En zometeen bloedje eten, hitnieuws. Het is al zo warm. Het gaat over Ed Sheeran. Zijn fans lopen met tranen over hun gezicht. Dat is niet omdat ze ui hebben gesneden, maar er is gewoon slecht hitnieuws over Ed Sheeran. Dat hoor je zometeen over een paar minuten in de top 50. Ook Alex Warren, een van de superstijgers, Passenger, gaat er 19 omhoog. En eerst Bruno Mars. Dit is

0: De 538 op 50. Alex Warren gaat er 19 omhoog. You're the passenger.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Ed Sheeran stopt voorlopig.
3: What's up, this is Pink.
4: Chef Special.
3: Taylor Swift.
4: Fleming.
3: Katy Perry.
5: David Gila. Snelle.
3: Oh, you're ready?
6: Snelle. 538.
7: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Sabrina Carpenter. Zij werd een tijd lang gestalkt door een agressieve gast die bij haar huis verscheen. Deze week kreeg de man een contactverbod met Sabrina. Dat verbod duurt 5 jaar. Nou, valt mee. Ik heb al 41 jaar geen contact met haar, helaas. En een schok voor de Ed Sheeran fans. Ja, want Ed stopt voorlopig met optreden. Daar heeft hij trouwens wel echt een hele goede reden voor. Hij wil voorlopig even vader zijn voor zijn 2 dochters. Of dit betekent dat hij voorlopig ook geen nieuwe muziek meer gaat maken, dat is nog onbekend. Maar concerten zitten voorlopig even niet meer in. Vorige keer dat hij een break nam, duurde dat 1,5 jaar. Mocht Ed voorlopig uit de 538 of 50 verdwijnen, ja, dan heeft hij wel zijn rust echt verdiend. Want inmiddels heeft hij maar liefst 36 hits gehad in Nederland. En zometeen hoor je hem nog op nummer 15.
6: The latest news on your favorite artist.
8: 538. Hit nieuws in 1 minuut.
0: Maar eerst de nummer 16. 12 vorige week en ex nummer 1. Dit is Shakira.

0: Martin Garrix met de Engelenstem van Ed Sheeran. Repeat It gaat naar nummer 15. Hey, zometeen hoor je zo'n gênant verhaal over iemand die een paar verkeerde toetsen indrukte op zijn computer. En zoiets wist op die pc dat miljoenen had gekost. Dus heb je ooit iets stoms gedaan op je toetsenbord? Het kan altijd veel erger. Dat verhaal hoor je zometeen in het finale uur van de 538 op 50. En hits van Faithless, Harry Styles en Sam Fender. Zometeen. 538 op 50. Radio
1: 538. Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Het WK voor Oranje is nu echt begonnen. Vanavond speelt het Nederlands elftal in Houston de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Samen met heel Nederland staan wij achter Oranje. Veel succes namens partners van de KNVB.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: Trotse partners KPN, Albert Heijn en Bitfavo wensen Oranje veel succes.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: 538 Nieuws.
5: 5 uur.
6: De belangrijke straat van Hormuz gaat opnieuw dicht, zegt Iran dat woedend is op Israël vanwege de aanhoudende aanvallen op Hezbollah in Libanon. Het zou een schending zijn van de deal die Iran deze week sloopt met de VS. Daarin was afgesproken dat er ook niet meer gevochten zou worden in Libanon.

0: schrikken op het Griekse vakantieeiland Kreta, want er zijn kort na elkaar twee aardbevingen geweest. Ze waren overal te voelen, maar er zou geen schade zijn. Over eventuele slachtoffers is niks bekend. De bevingen waren een paar kilometer uit de kust en hadden een kracht van bijna 6. De Italiaanse premier Meloni is woedend op president Trump. Die zou deze week tegen journalisten hebben gezegd dat Meloni had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Maar dat is klinkklare onzin, zegt Meloni. In een filmpje op Instagram zegt ze dat ze niets begrijpt van het gedrag van Trump tegenover bondgenoten. En in de Amerikaanse stad Houston lopen duizenden fans van het Nederlands elftal naar het stadion waar straks de wedstrijd tegen Zweden is. Het is warm in Houston en daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. De wedstrijd tegen de Zweden begint om 7 uur. De eerste wedstrijd van Oranje eindigt tegelijk. Ook de komende uren is het nog lang lekker, al kan er in het zuidoosten wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in de noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws op 538.
1: Oké, je bent dicht bij de grote finale van de 538 op 50. Maar eerst kort verkeer.
2: 6 vertragingen zijn er nog over. Dit zijn de 3 langste files van het land. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken door een ongeval. 49 minuten vertraging. 7 kilometer. A4 Den Haag Rotterdam voor de Keteltunnel. Daar 19 minuten vertraging. En die file die wordt alweer wat korter. En de A4 Den Haag richting Rotterdam voor Pernis. Door een ongeval 30 minuten langzamer rijden. 2 snelheidscontroles nog gemeld door Flitsmeister. De eerste op de A10 bij Ouderkerk en de Amstel. Hectometerpaal is 15,7. En de tweede is die op de A28 Hogeveen richting Meppel. Oppassen met je snelheid bij Bessen. Hectometerpaal is 148,1.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
5: Kippie.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Radio 538, official supporter van de KNVB. Wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: Boek nu je reis bij Prijsvrije Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Vanaf volgende week vrijdag.
12: De 538 90's Top 1000.

0: 50.
1: Wie oh wie heeft toch de allergrootste hit van Nederland in handen? Dat is het grote geheim van de lijst. Je hoort het zo meteen. Dit was de top 3 van vorige week. 3. Hou ze met de pauze. Alex Warren en Fever Dream. Ja, dat was dus vorige week, oftewel 85 graden geleden. Nederland wordt steeds heter en ja, wellicht ook wel beter, want misschien staat jouw favoriet wel op nummer 1. Want er gaan hele sterke geruchten dat Justin de Wild zijn gouden plak af moet staan. Maar ja, aan wie dan? Dat hoor je. In dit finale uur ook zometeen Ugel en Solto. En dit is nummer 14, 11 vorige week. Sam Fender met Olivia Dean.

Oké, zet je schap voor het domste verhaal ooit over een film. Er was ooit een medewerker van Pixar die een verkeerde code op zijn pc intikte. En met die ene code per ongeluk de hele film Toy Story 2 van de harde schijf wisten. Wat een nachtmerrie. Er was geen backup en dus was 90% van de film weg. Bijna moesten ze alles opnieuw gaan maken, totdat bleek dat één vrouw bij Pixar een baby had gekregen en thuis wilde werken. En ze had godzijdank de film naar haar eigen laptop gekopieerd. En zo kon je toch nog kijken naar Toy Story 2. Inmiddels zijn we wat jaren verder op de teller. En draait Toy Story 5 in de bioscoop en dit is de soundtrack. Gaat in de 538 op 50 van 34 naar nummer 12.

0: zomerse dan dit gaat het niet worden. Als je dit hoort, ruik je de schelp op het strand al. Talk to You Another en 54 Ultra. Dit is de hitlijst met de meeste supersterren, de 538 op 50. De allergrootste hoor je zometeen op een rij, want de 7 bovenste komen eraan. En breaking news! Justin de Wild staat niet meer op nummer 1. Hij is eraf gecheerio'd door een andere hit. Maar wie dan? Dat geheim hoor je zometeen in het finale half uur.
1: 538 op 50, Radio 538.
2: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Ga jij niet naar een festival?

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.

0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
6: Zie je nou wel, ze ruikt me.
7: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf. Met een V.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
14: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000. Tot verdikken me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse Nieuwe Haring, 2 stuks voor maar €0,99.
12: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Weekend! 5, 3, 8.
4: Zo, Teddy Sims, die blijft gewoon maar top 10 in het scoren. Dit is op nummer 7, Mr. No.

even de appboxen checken, want daar wordt natuurlijk wild gegokt wat dan wel de nieuwe nummer 1 is. Chantal denkt de pauze aan, natuurlijk, logisch, vanwege het lekkere weer. Rick gaat voor Shakira met Burna Boy, de WK-anthem. En Hardy zet zijn geld op Fever Dream van Alex Warren, die de sprong terugmaakt naar de nummer 1. Nee, Hardy, je hebt niet gelijk, dat is het enige wat ik kan zeggen. Want Alex Warren, Fever Dream, gaat

0: Anna May, officieel weer, vrijgezel.
1: Dit is Mark Amber.
2: Hey, wij zijn Ronde.
3: Hey, this is Cyril.
4: Yo, Teddy Swans.
5: Yo, it's Martin Garrix.
6: Hey, Bel 538.
0: Hit nieuws in 1 minuut. Maar eerst Olivia Rodrigo. Zij heeft last van stank tijdens haar concerten. Mensen op de voorste rij doen namelijk wel eens luiers om, zodat ze vooraan kunnen blijven staan. Olivia vertelde deze week dat ze soms echt staat te kokken omdat ze de boel ruikt. Gadver. Ja, dan krijgt de term golden circle ook wel een heel andere betekenis, hè? En vorige week hoorde je al in het 538-hitnieuws dat de vriend van Hanna May gespot was op een dating-app. En nu is het helaas officieel. Hanna en Rowdy zijn uit elkaar. Er is geen ruzie, maar na 10 jaar is de liefde gewoon over. We zijn in goed overleg uit elkaar gegaan, zo zegt Hanna zelf. Ze blijven wel bevriend, want Rowdy speelt gewoon nog gitaar in de band van Hanna. Dus hij blijft de snaren raken, maar niet meer de gevoelige van Hanna.
6: Het nieuws in 1 minuut.
0: Oké, tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de 3 grootste hits van Nederland.

Ja, de top 3 van Nederland had de Bauza op plek nummer 3, Jordi Magnetic. En op tweede net Cheerio van Justin de Wild. Ja, en dat betekent, er is een nieuwe nummer 1 in de 389ste 538 op 50. Het is zaterdag 20 juni, vlak voor 6 uur. Ja, en bovenaan staat een dame die vecht voor realistische tekenfilms. In de animatie Zootopia spreekt zij de stem in van een gazelle, een soort hert. En Shakira stond erop dat dat karakter niet te dun was. De eerste tekeningen, daarop vond ze Giselle te mager. En dus moest de gazelle rondingen hebben die vrouwelijker en realistischer zijn. Ja, dat is toch mooi dat je in een animatiefilm een zingend hert graag realistischer wil hebben. In de 58 of 50 zijn er hits ook dik. En dat is omdat ze de allergrootste heeft. Met haar WK-anthem met Burna Boy samen gaat Shakira van 4 naar 1. Dit is...

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Win de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
5: Dat gaan we vieren!
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
4: Dus voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
5: Dat gaan we vieren!
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer.

0: V2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
8: 538 Festival Donderdag.
9: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win! Alle info op 538.nl.
10: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
11: Yeah. Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.

0: Beatles vibes.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
7: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
8: 538 Nieuws.
9: 6 uur.
10: Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht volgens het KNMI. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade. En ook viel een dode toen een boom omviel. De straat van Hormuz is weer dicht. Het is een protest van Iran tegen de aanhoudende aanvallen van Israël in Libanon. Iran zegt dat met de VS was afgesproken dat het geweld daar ook stopt. Israël zegt dat het reageert op aanvallen van Hezbollah. Maar Hezbollah zegt dat Israël steeds begint. Thijs Reumer, die veroordeeld werd in een zedenzaak, staat weer op de planken met een voorstelling over die zaak. Maar er zijn sommige mensen niet blij mee. Ze sturen doodsbedreigingen en andere dreigementen naar het theater waar hij optreedt, schrijft de Telegraaf. De voorstelling heet Een vorm van eenzaamheid. En een verrassing bij het Nederlands elftal dat om 7 uur...

0: tegen Zweden speelt op het WK voetbal. Ronald Koeman kiest voor Brobbey in plaats van Summerville, die tegen Japan een doelpunt maakte. De Oranjes zijn ook in Houston om naar de wedstrijd te kijken. Koning Willem-Alexander zit naast FIFA-baas Infantino. Ook de komende uren is het nog lang lekker. Er kan er op sommige plaatsen wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws op 538.
1: Actueel verkeer dan, 8 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste files van Nederland. A4 Den Haag richting Rotterdam bij de Keteltunnel. 10 minuten, lengte neemt nog toe. A4 Den Haag Rotterdam voor de Benelux-tunnel door een ongeval. 13 minuten vertraging. En de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoudendorp. 22 minuten, komt door een ongeval. 1 snelheidscontrole nog gemeld door Flitsmeister. Die kom je tegen op de A4. Dat is Den Haag richting Leiden bij Den Haag zelf. Hectometerpaal is 45,3.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
6: 538.
7: Vanaf volgende week vrijdag.
6: De 538 90's top 1000.
7: Stemmen op je favoriete 90's hits. Doe je op 538.nl.
8: Zomer op je radio.
9: Julia van Rijndam.
10: Ja, 6 uur geweest. Zaterdagavond. Dat betekent de hotline is open. Wat wil je horen?

0: Luihoorn Dinner Party 538 Hotline. Ja, misschien zit je nu wel aan een groot dinnerparty, hè? Misschien heb je, ja, dat was altijd mijn droom vroeger als kind. Zo'n friettafel, weet je wel, met van dat zilverfolie eroverheen. En dan ga je zo al die sauzen op dat folie spuiten en dan gewoon lekker frieten over. Misschien denk je, ik heb helemaal niet zoveel zin en zoveel moeite. Ik bestel een lekker pizzaatje. Misschien ben je onderweg naar een chic restaurant, ga je uit eten. Wat je ook aan het doen bent, je kan jouw favoriete liedje aanvragen op de radio. Heel simpel, door de app van Radio 538 erbij te pakken en even in te spreken wat je wil horen. En Bram, die doet het even voor.
1: Hoi Julia, ik zou heel graag de beste plaat van Pitbull willen horen. Samen met Jennifer Lopez, On The Floor. Banger, dankjewel. Groetjes.
2: Zijlo.

0: Nou, dat moet helemaal goed komen zometeen, toch? André Hazes en bijhouden van Oranje in de hotline, aangevraagd door Rick. Ja, dat is een beetje het principe van dit uur. Wat wil je horen? Je kan het inspreken via de app van Radio 538. Heeft ook Joris gedaan.
1: Joe, goedenavond. Wil jij voor mij zometeen Summer Jam draaien? Ik heb wel zin in een lekker zomersplaatje. Ook goed voor de wedstrijd zometeen, Nederland tegen Zweden. Laten we positief blijven na die 2-2 tegen Japan. Joe, succes zo. Doei. Radio 538.

Overdrive in de 538-hotline... waar jij je verzoekje kan insturen via de app van Radio 538. Even inspreken wat je wil horen. Misschien hoor je het dan zo meteen terug op de radio. En wat je ook sowieso zo meteen gaat horen, is iets met dit.

0: tegen Marokko. Volgens een aantal kenners had dat zelfs voorspeld als een mogelijke finale. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië tegen nulvoudig wereldkampioen Marokko.
1: 538. De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
16: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
17: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
18: Brussel-Zuid.
17: Hé, nu al?
16: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Pittig en toch smeuig. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM. Pak eens een podium.
10: Pak is een podium.
18: Pak zelf is een podium.
21: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 538 Julia van Rijendam.
2: Ja, de leeuw komt eraan. Naar Jabuzi nu.

538.nl. Doe je dat, dan maak je kans op een exclusief 538 Nike Shack. En dat is echt maar echt zo'n grabber ding. Weet je, zo'n ousie een beetje. Het is echt een vet jassie. Ik zei vorige week al, als je die in de kroeg aan zou hebben, ik zou op je aflopen. Komt misschien ook wel een beetje door mijn liefde voor het merk. Maar hij is echt vet. Je kan er echt wel lekker mee pronken op straat. Dus wil je kans maken op dat jack, geef jouw favorieten door via 538.nl. Jack van de Pavert heeft dat ook gedaan. En zijn favoriet is Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone. Nu op 538.

0: De poolwedstrijd van het Nederlands elftal. Zometeen om 7 uur tegen Zweden. Ja, en ondertussen kun je gewoon nog jouw verzoekjes insturen via de app van Radio 538. Heeft ook Jeroen gedaan.
1: Ja, ik heb dat wel gedaan. Viva Londia!

0: Davina en Michel die loopt op de zaken vooruit. Die popt alvast gewoon die champagne open. Die gaat er gewoon vanuit dat we winnen zometeen. Ja, dat is nou de instelling die we nodig hebben. Je hoorde Davina op 538. Goedenavond, mijn naam is Julia. Wat wil je horen? Je kan het inspreken. Heeft ook Cheyenne gedaan.
1: Hey, goedenavond 538. Ik zou graag Populair van Frenna willen.

0: even niks.
1: Het is echt nice.
2: Hola, le pongo dos cervezas.
3: Hola, señor. Sí, twee bier.
1: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
2: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Serieus?
13: Oh,
14: wat een geld.
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
18: Het WK voor Oranje is nu echt begonnen. Vanavond speelt het Nederlands elftal in Houston de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Samen met heel Nederland staan wij achter Oranje. Veel succes namens partners van de KNVB.
19: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Trotse partners ING, Nike en Staatsloterij wensen Oranje veel succes.
20: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's. Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van €200 en je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welten.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: 538 Nieuws. 7 uur.
3: Het Nederlands elftal begint nu zo'n beetje aan hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Brian Brobbey staat in de spits. Met naast hem Donjan Malen en Cody Gakpo. Crescencio Summerville zit op de bank. Het is de bedoeling dat Brobbey de Zweedse verdedigers bezighoudt, zodat Malen en Gakpo in gang kunnen gaan. Oranje wordt gesteund door zeker 15.000 fans die voorafgaand aan de wedstrijd in een stoet naar het stadion liepen. En daarbij was het onvermijdelijke van links naar rechts ook weer te horen van de snollebolletjes. In de stoet liepen niet alleen Nederlanders achter de oranje dubbeldekker, maar ook Amerikanen. Zandvoort houdt rekening met nieuwe onrust die er pas geleden ook was toen het zo warm was. En daarom geldt er nu een noodverordening waardoor de politie meer mogelijkheden heeft om in te grijpen, meldt regiozender NH. De maatregel geldt bij het strand, het station en op de boulevard. En in grote delen van Frankrijk geldt morgen code rood vanwege de hitte. Dat is de hoogste waarschuwing die er is. Er worden temperaturen verwacht van rond de 40 graden. Evenementen hebben te horen gekregen dat ze geen alcohol mogen schenken. Op andere plaatsen in Frankrijk geldt code oranje. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei.
16: Tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Vanaf volgende week vrijdag.
18: De 538 90's Top 1000.

0: Ja, mijn huis is eigenlijk gewoon een hele dure opslagruimte voor mijn koffers en schone kleding. Al dus John Summit. Samen met de Chainsmokers staat hij op nummer 21. Dat betekent dat je de 20 heetste dances nog te goed hebt. Je hoort ze zo meteen hier bij Radio 538.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World.

0: gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
10: Nou,
9: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedaan.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: De hits van 538, overal in Nederland.
13: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
12: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Nova presenteert

0: eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
5: Pak eens een podium.
6: Pak eens een podium.
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
8: 538 Nieuws. 8 uur.
9: In Amsterdam-Oost is een ontploffing geweest bij een woning. En er brak ook brand uit. 4 mensen zijn aangekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, maar heeft wel gevolgen voor de bewoners van 24 appartementen. Zij moesten uit voorzorg hun huis uit en het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug mogen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Kassa voor een man die bijna 15 jaar in een Spaanse gevangenis heeft gezeten voor meerdere verkrachtingen. Maar later bleek dat hij het helemaal niet gedaan heeft. En daarom krijgt hij een schadevergoeding van 2,5 miljoen.

0: miljoen euro. De rechter zegt dat de slachtoffers destijds de verkeerde hadden aangewezen. Het Nederlands elftal zit op rozen in de wedstrijd tegen Zweden. Oranje staat met 2-0 voor na een droomstart van aanvaller Brian Brobbey. Die had er na 15 minuten al 2 in liggen. Zitten duizenden Nederlandse fans in het stadion in Houston, en koning Willem-Alexander en Maxima zijn er ook. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
11: Vanaf volgende week vrijdag.
12: De 538 90s Top 1000.

De eeuwige runner-up. Nou ja, voor de zevende week vastgeroest op nummer 2. Je hoorde Another and Talk to You. Zaterdagavond, de Global Dance Chart, Radio 538. Met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en Radiomonitor.com de heetste dance in de waarde? Haar nieuwe album is uit en dat zit ramvol dance. Producers die eraan hebben meegewerkt zijn onder andere DJ Snake, Boris van de Beats en David Guetta. En deze staat er natuurlijk ook op. Bebe Rexha en Fateless voor de negende week bovenaan in de Global Dance Chart met New Religion.

0: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Obelie. Alles voor kampeergeluk.
5: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
4: Obelie. Tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Wat een geld.
12: 18.000. Wat verdikken we.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
13: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: It's playtime.
16: Easy Toys. It's playtime.
17: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
22: Ja! 538 Festival Onderdag.
23: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
24: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
25: Yeah. Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1.
21: Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
22: Ja! 538 Festival Onderdag.
23: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.

0: naar verysure.nl.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens een dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
12: Nova.

editie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: 538 Nieuws.
3: 9 uur.
4: Feest in Nederland, want we hebben gewonnen op het WK voetbal van Zweden. En ook nog met grote cijfers. Het werd 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland maakte indruk, want het spel was veel positiever dan tegen Japan. Zo waren de eindeloze tikkies breed niet meer te zien. In Amsterdam-Oost zijn de bewoners van 24 appartementen geëvacueerd na een ontploffing en brand bij een woning. 4 mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit. De oorzaak van de ontploffing is niet bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening, waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. En IJsland gaat weer jagen op walvissen, melden actiegroepen die erg teleurgesteld zijn. Ze klommen meteen op een vissersboot en daarbij werd 1 demonstrant opgepakt. De jacht in IJsland heeft 2 jaar stilgelegen, omdat de vraag naar walvisvlees was afgenomen. Maar die zou intussen weer zijn toegenomen. Het is nog erg lekker buiten, maar in het zuidoosten kan straks wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in

0: in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.

0: Create Dance Department.
1: By Armin van Buuren.
0: Welkom, welkom. De zaterdagavond traditie hier op 538 Dance Department tot middernacht. En er is iets bijzonders aan de zaterdagavond. Daar ontstaan namelijk de beste verhalen. Verhalen die morgen beginnen met, nou, we zouden eigenlijk maar één drankje doen. En toen. Zaterdagavonden lopen ook gemiddeld het vaakst uit de hand. En er wordt het meest gedanst. Dat doen wij ook. Ik ben Armin van Buuren. En zoals elke week staat de studio hier weer vol Amsterdam. Laat je horen. Jij kan ook van je laten horen in de gratis 538 app. Trap hem af met Disco Lines en Mesic. Dit is

doet op 538. Ik ben Armin van Buren met de allerbeste dance hier in Dance Department. En het mooie aan dansmuziek is dat één trekje in een paar seconden heel ergens anders kan brengen. Naar een zonsondergang op het strand of gewoon naar dat ene moment waarvan je hoopt dat het nooit ophoudt. En over gevoel gesproken, er zijn van die namen die al jarenlang precies weten hoe ze gevoel in muziek moeten vangen. Drie mannen uit Londen met hun laatste creatie, Full the Vibe, Above and Beyond op 538.

Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buuren. Tot middernacht breng ik jou de beste dance van dit moment op 538. En dat doe ik niet alleen. Hij is al binnen. Je moet alleen nog heel even op hem wachten. Later vanavond hoor je Lost Frequencies hier in Dance Department. En zometeen draai ik Another voor je. En een van de grootste clubhits ooit in een nieuw jasje.

Een stukje harder dan het origineel, maar nog steeds goed. Eli Brown maakte deze bootleg van Another's Talk to You. Je hoorde het hier in Dance Department op 538. Zaterdagavond, ik ben Armin van Buren.

absolute classic is. Oxia's Domino. En Space 92 durfde het aan om een remix ervan te maken. Afgelopen weekend heb ik deze nog gedraaid in mijn face-to-face set met niemand minder dan Kiki. Tijdens onze set in Vietnam. En je hoort hem nu op 538. Dit is Domino.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
4: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
8: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van 200 euro en je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
13: De leeuw komt eraan.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh,
12: win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.

0: brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
4: Samen delen we Oranje.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
15: Precies. Worstje?
14: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
15: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
14: Nee.
15: Meerdere
14: nee,
15: worstjes.
14: Dank je wel.
15: 20 worstjes.
14: Ik hoef geen worst.
15: Neem nou gewoon even een worst. Lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
14: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
15: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
14: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
16: Zie je nou wel, ze ruikt me.
17: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
19: 538 Nieuws.
18: 10 uur.
20: Oranje lijkt zijn draai te hebben gevonden op het WK voetbal. Ze maakten gehakt van Zweden. 5-1 werd het door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Somerville. Nederland heeft nu 4 punten en staat met 1 been in de volgende ronde. En koning Willem-Alexander was ook in Houston en heeft ontzettend genoten. Nederland sloeg toe aan het begin van de eerste en het begin van de tweede helft. Voor de drinkpauzes waar de fans helemaal niks van begrijpen. Want het stadion in Houston heeft airco waardoor het maar 20 graden is. Het leverde dan ook flinke fluitconcerten op. Het verstoort het ritme van de wedstrijd, vinden de fans. Het Israëlische leger heeft Gaza aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Zijn broer kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval en hij is ook journalist. Israël heeft grote moeite met Al Jazeera en noemt het een terreurzender. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI, dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht. De

0: Onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En er is nog steeds kans op een bui. En dat was het nieuws op 538.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
13: This is about to go down.
14: Hi, this is Calvin Harris.
15: Hey, this is Mel P.
16: Hi, this is Chris Lee.
17: Hi, it's Cole Shield.
18: Hey, this is John Summit.
19: Your destination for the best beats.
20: 538 Dance Department.
19: By Armin van Buuren.
21: Buiten wordt het vanaf nu langzaam donkerder, maar hier zijn de lichten al even gedimd en draait de rookmachine overuren. Welkom bij uur 2 van Dance Department op 538. Straks om 11 uur een uur lang Lost Frequencies in de hotmix. En tot die tijd alleen maar vette dance tracks. Ik ben Armin van Buuren, dit uur nieuwe tracks voor je van Artbat. Maar we beginnen met twee enorme bazen. Twee mannen die al jaren meegaan in de trance scene. Paul Oakenfold en Marcus Schultz.

Torch. Je laatste naam zeg je misschien niet heel veel, maar het is echt een levende legende. Man die heel veel hits heeft geschreven voor grote Amerikaanse artiesten. Denk bijvoorbeeld aan Beyoncé, 50 Cent, Dr. Dre en Justin Timberlake. En werkt dus nu zelfs samen met Jugal.

net bij een strandtent in Scheveningen vandaan. Daar stond 538 aan en de muziek was zo lekker dat ik hem thuis weer heb aangezet. Lekker, Michiel. En Eefje appt dat ze onderweg is naar de Ziggo Dome om haar ouders op te halen bij Guns N' Roses. Gaaf wat van je te horen. Laat even wat weten in de gratis 538-app. Wij gaan verder met Leighton Jordani en Patrick Topping. Dit is Tonight.

oftewel Oliver Heldens met Do Not Disturb in Dance Department op 538. Tot middernacht hoor je hier de allerbeste dance van dit moment. En straks om 11 uur Lost Frequencies, een uur lang in de mix. Maar eerst een bijzondere samenwerking. De een gaat al jaren mee in de scene, de ander komt net kijken. En dan hebben ze allebei echt een flinke fanbase op dit moment. Ik heb het over Cascade en de Duitser Bunt. Je hoort ze nu in Dance Department.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Odido. Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Obelink, alles voor kampeergeluk.
10: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
9: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: €1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Lekker lezen op vakantie.

0: is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
5: 538 Festival Onderdag.
6: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win! Alle info op 538.nl.
7: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Yeah. Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie.

0: Mentos Vibes.
1: Yeah. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: te streamen.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
3: Precies. Worstje?
2: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
3: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
2: Nee.
3: Meerdere
2: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
3: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
2: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
3: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
2: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: 538 Nieuws. 11 uur.
9: Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobby startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Somerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool.

0: Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen. En dat was het nieuws op 538.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
2: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar €0,99.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: This is about to go down.
11: Hey, this is Fisher.
12: Hi, this is David Guetta.
13: Hey, we are Swedish House Mafia.
14: Hey guys, this is Dom Dolla.
15: The biggest DJs in the mix.
16: 538 Dance Department.
15: This is the Dance Department Hot Mix.
17: Het is inmiddels 12 jaar geleden dat de Belgische Felix de Laat op zijn kamer zat te leren voor zijn eindexamen, toen hij een e-mail kreeg. Een e-mail van een groot label dat zijn muziek wilde uitbrengen. Even dacht hij dat hij in de zeik werd genomen, maar hij besloot toch te reageren.
18: Oh my god, let's do this.
17: De track kwam uit en werd een nummer 1 hit in 17 landen.
19: Are you with me? Are you with me?
17: Lost Frequencies was nog maar net begonnen en gelijk de hele wereld over.
20: Lost Frequencies?
21: Lost Frequencies.
22: Lost Frequencies.
23: Dit is Lost Frequencies.
24: Lost Frequencies.
17: Inmiddels is hij geen nieuwe naam meer. Maandelijks luisteren ruim 23 miljoen mensen via Spotify naar zijn muziek. Hij heeft uitverkochte shows over de hele wereld en host volgende maand zijn eigen stage op Tomorrowland. In augustus staat hij met een solo-show in het Evoluon in Eindhoven. En wij zijn fan van zijn nieuwste track. En laat hij daar nu gelijk mee beginnen. Nu in de Dance Department Hot Mix. Lost Frequencies.

Vet is dit, hè? Mocht je naar Tomorrowland gaan, dan zie je deze man daar waarschijnlijk wel op het podium. Het is Lost Frequencies in de Dance Department Hot Mix hier op 538. Ga je niet naar Tomorrowland? Geen probleem. Volgende maand komen wij met 538 live vanaf Tomorrowland. Dus kun je ook thuis nog een beetje bij het festival zijn. Hij staat in weekend 2 op de main stage en vanavond sluit hij onze main stage. Dit is Lost Frequencies op 538.

het met de hotmix van Lost Frequencies. En ik krijg een appje van Isabel. Hey 538, kunnen jullie Lost Frequencies niet elke week uitnodigen? Ik rij vanuit Groningen naar Zeeland, maar met deze muziek vliegt de tijd. Nou, dat horen we graag. Succes nog even, Isabel. Tot middernacht kan je hier genieten van Lost Frequencies op 538.

Een betere afsluiter kun je bijna niet wensen. Je hoorde Lost Frequencies hier in de 538 Dance Department Hotmix. Wil je naar andere hotmixen terugluisteren? Dat kan via 538.nl. Volg ons op Instagram voor alle laatste updates. @DanceDepartmentOfficial. En dan wil ik nog één ding zeggen. Dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Tot volgende week en veel plezier met Tiësto.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB, en gaan.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Hoppa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de

0: afname van onze alarmdiensten. Ga naar verysure.nl.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
17: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
21: 538 Nieuws.
22: 12 uur.
23: Oranje-fans in Houston moeten oppassen voor agressieve jeugd. Vooral in downtown Houston, zegt de ambassade in Washington. Op internet worden jongeren opgeroepen om mee te doen aan een zogenaamde takeover. Dat zijn illegale bijeenkomsten waarbij wordt gevochten en vernield. Ga weg als het grimmig wordt, zegt de ambassade. In de binnenstad van Middelburg is iemand neergeschoten door de politie. Veel mensen hebben het volgens Omroep Zeeland gehoord omdat het nog druk was met Oranje-fans. Het gebeurde kort na de wedstrijd tegen Zweden op het WK. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is nu een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. En het lijkt erop dat de Britse premier Starmer maandag aftreedt. Een krant hoorde dat van bronnen binnen zijn partij nadat meerdere Britse media al schreven dat Starmer dit weekend zou besluiten over zijn toekomst. Bij lokale verkiezingen won zijn rivaal vorige week en die heeft veel

0: politieke steun om het premierschap over te nemen. Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan ook een bui vallen. En dat was het nieuws op 538.
1: 538.
2: Vanaf vrijdag.
1: De 538 90's Top 1000.
2: Stemmen op je favoriete 90's hit. Doe je op 538.nl.
1: Zomer op je radio. Tiësto.

Nummer ga je heel vaak horen deze zomer. Topplaat in mijn sets momenteel. Free Your Mind van Park Ki-moon en Emerson. En dat is ook een heel goed begin van deze Prismatic bij Tiësto op 58. Het komende uur ga ik muziek voor je draaien. Van Het Hai, Picassi, Kreider en DJ IP. En nog veel meer. Maar nu eerst DJ Try en Pagan. Thinking of You.

Brisbane bij Tiësto 58. Met een paar toptracks in de mix. Ardent en Keeks, Rushing Back. En voor Clover en Mac, Positron 26. En Head High, How Does It Feel? Veel van deze tracks en een heleboel andere kun je vinden in mijn Prismatic bij Tiësto playlist op Spotify. De playlist is één lange mix en elke week voeg je nieuwe tracks toe. Dus ga hem zeker checken, de Prismatic bij Tiësto playlist op Spotify. Snel verder met de muziek. Tech Noir, Felix Jean, Rowo en Hover. Believe in.

Nostalgia. Daarvoor Tidus met Oceans en Jordan George, Gonna Have It. De zomer van 26 komt steeds dichterbij. Ik heb een paar mooie maanden voor de boeg. Elke maandag kan je me vinden in augustus in Ibiza, in Universe. Maar ook op 31 juli in Brussel bij het Atomium voor een hele speciale show. Dus ik hoop je daar te zien. Verder met de muziek. Om in die Ibiza-vibe te komen, de volgende track van Crider. En deze heet Ibiza.

Good Time en Energy 52 Café Del Mar in de Jarhead Remix. En dat is het tijd voor de laatste track alweer. Je kan deze Prismatic en alle volgende episodes terugluisteren op youtube.com/Tiësto. En volg me ook zeker op mijn socials @Tiësto. De laatste track is van DJ IP. Gotta do.

0: nieuws. 1 uur.
1: In het zuiden en oosten van Libanon zijn 7 doden gevallen bij aanvallen van Israël. 5 vielen in het oosten van het land, daar was ook een kind bij. In het zuiden kwamen 2 Palestijnen om het leven. De aanvallen op Libanon moesten ook stoppen nadat Amerika en Iran een tijdelijke deal sloten, maar dat is nog niet gebeurd. En als die vredesdeal tussen Amerika en Iran klapt, is het Amerika dat tol gaat heffen in de Straat van Hormuz en niet Iran, zegt president Trump op True Social. Daarmee doelt hij op het punt in de deal dat de Straat van Hormuz open moet voor de scheepvaart zonder te betalen. Iran gooide hem gisteren weer dicht en wil servicekosten vragen. In een voorstad van Parijs vond de politie een echte Picasso bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat of hoe het in dat huis kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Er zitten 4 mensen vast na de inval. Er werd ook wiet, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld gevonden. En Duitsland heeft op het WK voetbal het cliché weer bewezen. Ze wonnen diep in blessuretijd van Ivoorkust met 2-1. Ivoorkust kwam na een half uur spelen nog wel verrassend op voorsprong. Het duurde tot diep in de tweede helft voor Duitsland gelijk maakte. In de 4e minuut van de blessuretijd gingen ze erop en erover. Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden.

0: Twee uur lang het beste in trance en progressive. Met deze week nieuwe tracks van Above and Beyond, Richard Durant, Orjen Nielsen. En de primeur van mijn nieuwe track samen met Adam Beyer. Die de premierde tijdens Coachella en nu officieel uit is. Uur nummer twee is straks Snyder. Hij doet een uur lange mix onder zijn nieuwe projectnaam, Alt One. Maar eerst Ruben, we moeten wel even een beetje bijkomen volgens mij nog. Want ik zie jou, maar je hebt kleine oogjes.
1: Kleine oogjes, ja, wat ik al zei, mijn jetlag heeft een jetlag. En de reis was enorm, maar wat een weekend hebben wij gehad in Azië, zeg.
0: Dat was leuk. We deden een Status of Trance evenement in Hongkong en Vietnam. En die sets vind je op mijn YouTube-pagina, youtube.com/Armin van Buren. Zullen we beginnen met de muziek?
1: Ja.
0: Artbot en 642, dit is Take You There.

0: 538, State of Trance. Ik ben Armin van Buren. 7 tracks voor je in de mix. De laatste plaat die je hoort is van Above and Beyond, Feel the Vibe. Het heeft iets te maken met een oude Axwell release. Een van de 3 leden van de Swedish House Mafia. Die plaat heette toen Feel the Vibe. En ik had niet gedacht dat Above and Beyond daar nog een rework van zouden maken. Maar wat een lekker zomers plaatje.
1: Ja, die hebben ze dan weer speciaal gemaakt voor een nieuwe CD-compilatie is uitgekomen. Dat is Anjuna Beats volume 17.
0: Je luistert naar aflevering 1282 van... Heeft het nog zin om dat nummer te noemen eigenlijk?
1: Zeker, zeker. Want als je verzamelt, dan moet je ze toch ergens neerzetten, toch?
0: Dat is waar. Hey, moeten we het toch even hebben over onze evenementen in Hongkong en Vietnam?
1: Oh ja, ja, ja. Wat was fantastisch zeg. We begonnen natuurlijk op vrijdagavond in Hongkong in een soort van mega Ahoy-achtige settings. En het was 1 stage, maar het publiek daar was zo fantastisch. En dan zaterdag Vietnam, nou. Wat hebben we daar allemaal meegemaakt? Ik zal je vertellen. Ik kwam aan bij de venue, ben altijd wat eerder dan jij. Ik denk, nou, de regen die hing al in de lucht. En dus was een altaar neergezet, dat doen ze daar waarschijnlijk. Met een witch doctor, die hebben ze ingehuurd speciaal om te zorgen dat dus het weer goed bleef. Dat het niet ging onweer of ging regenen.
0: Echt waar?
1: Er stond een altaar in de hoek van de venue. Met een gebraden varken, met sigaretten, met biertjes, met drankjes, alles eromheen. En het was allemaal speciaal om de offergoden te zorgen dat het niet ging regenen.
0: Nou, het heeft gewerkt.
1: Het heeft gewerkt.
0: De dagen ervoor, ik kreeg natuurlijk van mijn productiemanager Jordi, die daar dan werkt. Die was al 8 dagen bezig met het evenement op te bouwen. Die vertelde mij dat er een enorm onweer was geweest, 3 dagen daarvoor. Ja. Maar echt gewoon...
1: En onweer daar, dat is
0: even 3 keer heftiger nog dan in Nederland. En mijn set begon en het begon te plensen. Ik denk, oh nee.
1: Daar gaan we.
0: Oh nee. Eerste State of Trance Festival in Vietnam. En het is regen. Maar het hield op.
1: Het hield op en het was een fantastisch evenement.
0: Ja, echt. En mocht je dat evenement gemist hebben, dan kan ik me voorstellen. Want Vietnam is niet echt een boek. Dat staat op mijn YouTube-pagina. Daar vind je ook mijn face-to-face set met niemand minder dan Kiki. Dat was echt superleuk.
1: Ja.
0: We moeten even zelf een heel ander evenement hebben. Coachella was eerder dit jaar. Ik deed daar een speciaal evenement met Adam Beyer onder de naam Techno Trance. We hebben een plaat gemaakt toen speciaal voor onze sets. En die is nu eindelijk officieel uit. Armin van Buren en Adam Beyer. No Mercy. Maar ik heb eerst iemand hier die wil iets zeggen. Ja, hallo?
2: DJ, yeah. Teach me a lesson.

0: Vijf tracks in de mix hier bij State of Trance op 538. Ik ben Armin van Buuren. Ik zit in de studio met Ruben de Ronde. Ik draaide Open Your Eyes, een nieuwe track van Helberg. En dat is dan weer een project van de Nederlander Doppenberg. Samen met Ahmed Helmi, de producer uit Egypte. En goed nieuws, binnenkort zijn ze hier in de studio. Dan komen ze een uur lang een mix verzorgen hier bij 538. Daarvoor de mannen die er ook bij zullen zijn vanavond in Polen. Als we een State of Trance daar doen in Warschau. Superstrings, zij maakt een nieuwe versie van de classic Solar Stone Solar Coaster. En ze noemen dat de Emotional Roller Coaster Remastered. En de plaat die je daarvoor hoort. Ik moest zelf even nadenken. Want ik denk, ik ken die melodie. Nou, dat mogen we alvast verklappen. Dat is opnieuw ingespeeld van beatsatrank1.com. Ja. Gemaakt door DJ Kuba en Naitan. De plaat heet nu Feel the Ecstasy. En die is dan weer getekend door Don Diablo. Bizar, kan je het nog volgen?
1: Ja.
0: Of zijn label Hexagon? Oké. Je bent bij State of Trance. Mocht je een keer de live uitzending gezien hebben, dan heb je misschien gezien dat er twee Space Cadets staan. Dat zijn poppen ter grootte van, nou, het is het 40 centimeter ongeveer.
1: Ja, dat was onze mascot vanaf State of Trance 500, volgens mij.
0: Ja, een beetje gebaseerd op de Armind Angel natuurlijk. Ja. En daar zijn er nu 250 van, gesigneerd en wel. En mocht je daar interesse in hebben, kijk even op shop.stateoftrance.com. Gaan we verder met iets heel erg gaafs. Ik kreeg dit echt net voor de show, kreeg ik binnen. Even bewijs dat het niet allemaal voorgeprogrammeerd is hier. Op de State of Trance compilatie die eerder dit jaar uitkwam, stond een track en je kreeg uit Brazilië van Sevek, producer daar. Die track heet Dark Love. En Xiaro en Pitch hoorden die versie. Die vonden hem zo te gek. Die hebben een bootleg mix gemaakt van Dark Love. En die ga ik nu voor je draaien bij State of Trance op 538.
2: Hey, this is Kijaro.
3: And this is Pitch.
2: And this is our new remix
3: on a State of Trance.

bij 538, het laatste over trans en progressive. Ik ben Armin van Buren, je hoorde de nieuwste van Ben Gold, My Path Leads to You. Ben Gold is een nieuw project begonnen, dat heet Lawton. Dat is wat, wat agressiever eigenlijk. Dit is meer zijn oude trendsroute. Dit wil hij dus ook nog doen. En deze plaat doet hij dus onder zijn naam Ben Gold. Daarvoor een plaat van twee giganten uit Italië. Eigenlijk wonderlijk dat die nog niet eerder hadden samengewerkt. Mauro Picotto, The Legend, samen met Giuseppe Ottaviani. Ibiza Dream, een plaat die het zeker goed moet doen op de Ibiza-set daar. Straks nu nummer 2, Snyder met zijn project Alt One. Maar eerst Service for Dreamers. Deze week een classic van W&D.

0: Invasion was het anthem van State of Trance 2012. Toen we 550 afleveringen van dit radioprogramma vierden. De hele tijd geleden alweer deze plaats aangevraagd uit Oekraïne. De Orest Ratschow. Dat goede manier om het uit te spreken. Hoop het. Wil je een keer erbij zijn bij een opname van de State of Trance? Dat kan. Vinden wij gezellig. Studio.stateoftrance.com. Dit weekend kun je mij vinden in Warschau in Polen. Morgen vlieg ik naar Sofia voor een grote gig daar. In Bulgarije. Ik heb er zin in. Al mijn touring-info vind je zoals altijd op mijn website armeervanburen.com. En waar ga jij naartoe, Ruud?
1: Ik reis het Nederlands zelf achterna. Ik ga namelijk naar Houston en daarna naar Calgary.
0: Ga je dan die wedstrijd ook zien daar?
1: Nee, helaas, want ik zit dus net op het vliegveld als Nederland gaat spelen. Daar baal ik zo van, maar ja, het
0: is... Ik denk dat jij even je manager gebeld hebt en je zegt...
1: kan ik mijn vlucht even veranderen?
0: Zometeen hier Snyder met zijn project Alt One bij 538.
2: We'll be right back with more A State of Trance. Nova.

0: nieuws. 2 uur.
1: De meeste mensen die in Amsterdam-Oost gisteren hun huis uit moesten na een explosie slapen gewoon thuis, maar niet allemaal. 24 appartementen werden ontruimd. Er brak ook brand uit waarbij veel schade is ontstaan. Sommige mensen moeten nog een nieuwe deur krijgen. De politie gaat uit van opzet, maar weet nog niet waarom. In het Drentse Hogeveen hebben ze weer water, nadat gisternacht door noodweer waterleidingen beschadigd raakten. Mensen moeten voorlopig nog wel zuinig doen met water, want er is een spoedreparatie gedaan, zodat er weer water uit de kraan komt. Maar de leidingen zijn er nog wel slecht aan toe en moeten nog goed gemaakt worden. Volgens de Britse regering blijft premier Starmer zich gewoon op zijn werk concentreren. Een krant schreef dat Starmer maandag zou aftreden. Meerdere Britse media speculeerden al over die mogelijkheid. Starmer verloor bij lokale verkiezingen van zijn rivaal. Die zou ook veel steun hebben om het premierschap over te nemen. En het koningspaar, prinses Ariane en minister Sterk zitten nu ook op de tribune in Kansas City, waar Curaçao is begonnen aan de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Gisteravond waren ze ook bij de wedstrijd van Oranje in Houston, 1000 kilometer verderop. Die was om 9 uur klaar. Daarna gingen ze nog met de hele selectie op de foto. In Limburg is kans op zwaar onweer, grote hagelstenen en zware windstoten. Er kan ook veel regen in korte tijd vallen. In andere delen van het land is ook kans op een klap onweer, maar minder heftig. En dat was het nieuws op 538.
2: 538.
3: Vanaf vrijdag.
2: De 538 90's Top 1000.
3: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
2: Zomer op je radio. Armin van Buuren.